of samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees. Voor het Chowmin Moximiti aan de zijkant, beetje sambo bij. SO naar Jo Silvio, SO naar Ems. Zit met een baddie op de bank als ik verraders kijk. En broeder eerlijk, op tv vind ik het best wel lastig. Maar in de buurt weet ik precies wie de verraders zijn. Jij bent al lang niet in het veld meer. Maar je

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog.

anything to say.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen. Hij wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look

0: Inches. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy.
5: Dit is het Galaxy News. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
7: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
8: Let's go.
9: 9 o'clock. Good morning.
0: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
9: That's right. Good morning, vibes. Good morning, vibes. Macklemore is in the middle of it. We also got some equals in here talking about be happy, okay? Let's go get it. Let's go do it. Hey, man, like I said, it's 9 o'clock.

0: disco at.
1: And that's a wrap.
2: Yeah, that's a wrap.
1: All right, it's a wrap.
3: It's a wrap.
4: The marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
4: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werklozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio. We are...
6: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
9: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
10: Goedemorgen, Galaxy Radio. 10 uur geweest, donderdagochtend. En ik ben weer helemaal opgeladen. En ik hoop jij ook lekker fris aan je ochtend beginnen. Weet je wat helpt? Een hele goede avond hebben. Dan heb je dag en na ook gewoon een lekkere ochtend. En ik had gisteravond een heerlijke avond, maar het scheelde weinig. Of ik kwam thuis met veel frustratie.
9: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de Free Radio app.
10: Dat ga ik je zometeen allemaal uitleggen waar die frustratie vandaan kwam. Voor het zover is gaan we eerst heerlijke muziek voor je draaien. Tupac komt eraan zometeen. Eerst nog Russian Santa na deze partygal hier bij Galaxy Radio. In de morning met Wes. I think-

0: Hij heet Russian, maar hij is helemaal niet Russian. Je hoorde hem hier bij Galaxy Radio. Santa, de man uit Jamaica, begon als producer. Daarna groeide hij uit tot een van de grootste namen in de dancehall. En werkte met artiesten zoals Bad Bunny en Chris Brown. Je hoorde hem hier bij Galaxy Radio. Ja. Kijk. Het ding is, ik ben vandaag met een frisse energie begonnen. Ik zit er heerlijk in. En dat komt omdat ik gisteren een hele fijne avond heb gehad. Ik ging naar een theatershow en dat was even ontspanning voor mij. Alleen, het scheelde weinig of ik was met een hele hoop frustratie thuisgekomen. Hoe kwam dat? Nou, ik had een aantal mensen voor mijn neus zitten. Die bleven maar praten. En ik denk dan, prima, als je het leuk met elkaar hebt, gezellig. Alleen, we luisteren nu naar een cabaretier die aan het praten is. En ik denk toch, je koopt een kaartje om te luisteren naar die cabaretier. Waarom blijf je dan toch de hele voorstelling zitten praten met elkaar? En ik had een dilemma. Ik dacht, ja, ga ik er iets van zeggen? Want dan verstoor ik eigenlijk de voorstelling. Of zeg ik nou niks en ik blijf me gewoon ergeren? Gelukkig was er een vrouw voor me, die was me voor. Die zei er iets van. En daarna was het eigenlijk een stuk rustiger. Maar ik denk dat de mensen voor mij misschien een kleine alcoholische versnapering op hadden. Daarom dat ze zo luid waren. Ik leer daar wel van. Ik denk, misschien moet ik mezelf gewoon een beetje rustig houden. Luisteren naar de voorstelling en that's it. En dat hielp ook. Uiteindelijk gewoon een fijne avond gehad. En we dus frisse energie om jou door je ochtend heen te helpen. Zometeen gaan we Basehall Party draaien voor je. Naar Tupac hier bij Galaxy Radio.
1: Uh-oh, who is that? Man, what up, though? This is Big Sean.
2: What's up, it's Summer Walker.
3: What up, it's NLE Chopper.
4: And we

0: party from London to Panama.
1: We blijven een beetje dansbaar vandaag, Blaze Faya Hardy op Galaxy Radio Baseball Party. Zometeen gaan we in die throwbacks naar een artiest die nog steeds relevant is. Maar in die tijd, in 2003, meerdere hits scoorde. Hoor je zometeen na Lil Baby hier bij Galaxy Radio.
2: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, afro en dancehall music.

0: 2003 en 4, de jaren van Khalees, waar ze eerst iedereen aan de milkshake hielp. En daarna kwam Trick Me, waar ze een duidelijke boodschap had. Luister, je kunt me één keer voor de gek houden, maar een tweede keer, dat lukt je niet. En ruim 20 jaar later klinkt het nog steeds zo lekker. En het is gewoon een heerlijke track. Zometeen mag jij ook een track doorsturen die jij heerlijk vindt. Misschien wel een throwback. Als het Khalees is, kan het niet meer. Maar stuur vooral door welke het is. Want zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Hoe dat werkt, hoor je zometeen. Eerst nog Eminem bij Galaxy Radio na Bad Bunny.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Flava in jouw eerst. Aanstaande zaterdag heb ik een interview met IJsman.
3: Tegenwoordig beter bekend als IJs.
2: En die komt terug met meerdere EP's en een album.
3: En ik heb alvast een voorproefje daarvan te pakken.
4: Laten we reflecteren op het lot en het leven. En welke knopen je doorhakt zodra je op zou moeten geven.
2: Aanstaande zaterdag hoor je die helemaal. Bij Flava in je eerst tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: Yeah. This is what Galaxy Radio sounds like.

Mimi in the Club is going down. Young Jack hoorde je uit 2006. Zometeen jouw favoriete lunchbreak mix. Jouw favoriete lunchpauze break hoor je straks dus met Sydney Gregor. Hoe dat werkt, hoor je straks.

0: DJ hoorde je Drift bij Galaxy Radio. Eerder hoorde je Tim's What You Need. We gaan richting de lunchpauze. Dat betekent straks de lunchbreak mix voor jou rond de klok van 12 uur met Sydney Cracker. En wat het is ja, eigenlijk heel simpel. We gaan jouw lunchpauze iets meer energie geven. Want jij moedigt de rest van de dag. En de energie kan je wel gebruiken, toch? Ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jette riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio. We are.
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen twee nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jette riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van phishing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden Anniversary.
11: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
10: Dit wil je niet missen.
9: We are
12: hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
14: This what we sound like, baby.
9: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row.
17: Do it.
18: Back inside that hip hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: Galaxy plays all your favorites.
1: This is Galaxy.
2: Yeah.

0: We are Galaxy.
1: Right there.
2: Here we go.

0: Yo.
1: Galaxy Radio.
2: Real hip hop.
0: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
3: Ik ben je niet vergeten. Je bent jarig.

Niemand weet wat 19 november gaat brengen in de wereld. 19 november is de dag dat GTA 6 gaat uitkomen. Het spel waar de diehard GTA 6 fans al 13 jaar op zitten te wachten. Eén ding is er zeker, de wereld die zal waarschijnlijk stil gaan staan. De voorspellingen zijn namelijk dat veel mensen al hun vakantiedagen hebben opgenomen of nu al weten dat ze ziek zijn op het moment dat dat spel

0: uitkomt. Ja, dat wordt niet gelijktijdig over de hele wereld gereleased. Dat gaat volgens mij per tijdzone, heb ik vernomen. Dat spel dat moet je downloaden, want het wordt niet meer op een fysieke cd uitgeleverd. Dus dat kun je al eerder downloaden op je gameconsole. Maar 19 november, dan kun je het pas spelen. Ik denk dat het stil wordt op straat. Mij hoef je trouwens ook niet te bellen de 19 november. Ik denk dat ik een weekje offline ben. En waarom vertel ik dit? Nou, Travis Scott, die je net hebt gehoord, die komt van een album af wat nu al gereleased is, met allemaal tracks die te horen zijn in die game. Zijn nieuwe single heette Rhino. En ook de nieuwe single van Cardi B is op dat album te vinden. Daarvoor Belly en Better Believe. En Russian en Ro Alejandro met Pongo uit de Airplay Top 20. Dat zijn de platen die je net gehoord hebt hier op Galaxy.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: It's Burna Boy.
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv.

0: nooit te laat om naar Galaxy te luisteren, want we zenden 24/7 uit. You're the Show samen met Zoe Turan, daarvoor Playboy Cardi en Toxic. En Mita was er met Roederheid. Zometeen naar 5 en meer bangers. Ga zometeen het officiële sein geven dat je afscheid mag nemen van de baas. En ik ga je vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op Galaxy. Tot zo.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: Yo. What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow
6: us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow
7: us
6: on Instagram.
7: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 5 p.m.
9: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jusilkus noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden.

0: Galaxy Radio.
1: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
2: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Everybody. Turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
5: Ja, het is 5 uur geweest. Ik zeg goedemiddag, mocht je net inschakelen. Mocht je net in de auto stappen op weg naar huis. Je kan nog even een tussenstopje doen ergens op het terras, want zo slecht is het weer niet. En ik hoop dat het morgen ook zo is, maar ik heb het vermoeden dat morgen de herfst echt begint. Nou ja, genoeg over het weer, overal muziek. Eken zometeen, Cummy komt eraan, maar eerst Ara Star, where do we go?
6: We are Galaxy.
7: Let's get it. Bring the beat back, bring the beat back, we back.
6: Let's get it. This is where the biggest stars come to play.

0: De Aiken en We On hier op Galaxy. Ja, de laatste week heb ik het toch regelmatig over de politieke toestand in de wereld. Want met z'n allen worden we wel een soort van oorlog ingezogen, of we nou willen of niet. Onze minister van Defensie, Jusilkus, die heeft Rusland al als vijand verklaard. En ook in Frankrijk gaan stemmen op om ons steeds meer te bewapenen tegen wat er mogelijk uit het oosten gaat komen. Alleen, ja, en hier stel ik toch even wat vraagtekens bij. Kijk, als Iran bijvoorbeeld oorlog heeft met de Verenigde Staten, of een andere natie met de Verenigde Staten, dan wordt er een operatie afgekondigd door de Amerikaanse militaire dienst. En die plakken daar dan een naam op. Zoiets als Operation Hellfire, of noem maar wat, The Mother der Motherloads of All Bombs. Weet je, lekker krachtig. Alleen ja, de Franse president heeft nu dus ook de nieuwe operatie aangekondigd tegen mogelijke een Russische aanval. En dat noemt hij Operation Baguette. Operation Baguette. En voor de mensen die niet Frans spreken, dat is zoiets als operatie broodje, hè? Een baguette, je weet het wel, dat is zo'n lang stokbrood wat je onder je arm meeneemt als je op vakantie bent in Frankrijk. Maar echt, sorry, maar boezemt dit gewoon angst in? Excuse monsieur Poutin. We are Operation Baguette starting from now. So watch out. Operation Baguette. Ik denk het niet.
1: Who is that?
2: And what up though, this is Big Sean.
3: What's up, it's Summer Walker.
4: What up, it's Nelly Chopper.
5: And we are Galaxy Radio.

Richting half zes hier op Galaxy. En dat betekent dat je eigenlijk wel afscheid mag nemen van de baas. Eigenlijk zijn we al een beetje laat. Dus laten we ons daar even geestelijk op voorbereiden. Want ik vind wel dat het genoeg is geweest voor vandaag. Ik bedoel, je hebt al lang genoeg achter je bureau gezeten. Achter je computer. De uren zijn weer gemaakt. Dus daar komt hij aan. Bij deze officieel het einde van je werkdag. Je mag naar huis. Je hoort de Outkast en Miss Jackson. En daarvoor Drake met Janice. Shut the fuck up. Tot 7 uur Basby. 085-029-4x2. Dat is ons telefoonnummer. Wil je plaat aanvragen? Als je ergens onderweg bent in de file en het leed een beetje wil verzachten, laat van je horen. Appen mag ook. Niet achter het stuur overigens. Althans, ze mogen het niet zien. Gaat je geld kosten. 085-029-4x2. Draai ik Beyoncé voor je. We are Galaxy. I've been going in, yo. This is where the biggest stars come to play. Hey, hey, every day's a party. Yo, this is Galaxy. Oh, baby, how you doing? You know I'ma come right to the chase, huh? Some women were made. But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. Now, what's more special than you?

We are Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: King Von hier op Galaxy, Toeger to the O. En daarvoor Queen Bee, Beyoncé met Ego. Blijf erbij, zometeen ga ik je vertellen wat er vanavond gaat gebeuren hier op de zender. En deze banger komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hold on to me, hold on, you must be getting high.
3: Hey, Danny hier van Flava in jouw eerst.
4: Here comes the man who flavor in your ear.
3: Aanstaande zaterdag heb ik een interview met IJsman.
5: Tegenwoordig beter bekend als IJs.
3: En die komt terug met meerdere EP's en een album.
5: En ik heb alvast een voorproefje daarvan te pakken.
6: Laten we reflecteren op het lot en het leven. En welke knopen je doorhakt zodra je op zou moeten geven.
3: Aanstaande zaterdag hoor je die helemaal. Wij Flevo in je eerst tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
7: Booms, you know what I'm saying?
1: These are the bangers on Galaxy.
8: Better give me respect, give me respect.
9: Yeah, I'm in my go-yard, you go, girl.
10: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: applausje voor Sidney Gregger en zijn mini-mix The 6 O'Clock Turn-Up.
1: The Galaxy 6 O'Clock Turn-Up, mixed by Sidney Gregger.
0: Zometeen veel plezier met Daniel en hij. Spreek je maandag weer. Hoi.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertmans stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden.
8: Tot zover de Galaxy News Update.
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. And now, we interrupt the normal programming for a special announcement. Better call it a disclaimer. The next 120 minutes are a result of putting two no-functional brains in one studio environment. Management of the radio station can't be accountable for any strange and out-of-the-ordinary things that may happen. You have been warned. Daniel and Ice will start in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. All up to you guys. We are
10: Turn up.
9: Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
9: Let's go. And now.
12: Hey, people.
9: Chaos to the max.
13: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
9: Noose Bomb and Ice. Here on Galaxy.
14: We got you.
15: Yes. Goedenavond. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio te 7 uur dinsdagavond. Ik ben IJs en ik ben hier met jou tot en met 9 uur om er weer een movie van te maken. En we zijn door heel Nederland te ontvangen en ik voel die hele goede vibes vandaag. Dus ik breng die goede vibes ook naar jou toe. En normaal gesproken ben ik ook met Daniel, maar die is helaas ziek. Hij ging net in de auto eventjes, hij heeft zijn ding gedaan in ieder geval. Ik zei tegen hem, blijf lekker ossel. En hij heeft ook een memo opgestuurd en we gaan even kijken wat hij te zeggen heeft.
16: Ja, hallo. Vanaf de snotterende bank hier in Amsterdam. Ice, ik wens jou succes vanavond. Ik ben er helaas niet bij. Dream Team is niet compleet. Maar goed, ik weet zeker dat je het gaat knallen. Veel plezier bij deze show.
15: Dankjewel. En het is trouwens dinsdag. Het is geen donderdag. Ik moet even wakker worden. Drake met Janice hoor je nu op Galaxy.

0: Shut the fuck up! Hier op Galaxy Radio. Ja, het is inmiddels dinsdagavond. Nee, donderdag. Wat is er met mij aan de hand vandaag? Ik zit helemaal in de Matrix live dat ik gewoon vergeet welke dag het is. Besef, want ik werk elke dag met de naald uit. En Daniel is er ook niet bij vandaag. Normaal is hij hier bij me om zeg maar te helpen. Maar vandaag doe ik het dikke alleen, maar ik vind het helemaal niet erg. Ik gooi trouwens vanaf nu de appboxen helemaal open. Dus mocht je een berichtje willen sturen of een memo, dan kan dat via 085-029-4x2. Want Young Talk was gisteren aan het optreden in de Ziggo Dome en daar was ik helaas niet bij. Je weet toch, misschien wil je daar iets over kwijt. Tyler was er ook eergisteren in de AFAS. Misschien wil je daar wat over kwijt, dan kan het ook. En ik ben benieuwd trouwens, hoe was jouw dag? Hoe klok je in voor vandaag? Want ik ben echt para wakker geworden vandaag. Want ik ga je even uitleggen wat er is gebeurd, neef. Dus, ik ging even mijn wekelijkse boodschap vandaag doen. Ik ging even naar de winkel. Oh, ik word al gelijk gebeld. We gaan even kijken wie aan het bellen is. Jullie zijn heel snel vandaag. Even kijken hoor. Even kijken. Goedenavond met IJs van Galaxy.
1: Ja, met Daniel van Galaxy.
0: Oh, jij bent het hoor. Ga je me niet met rust laten vandaag?
1: Ja, het is, ik ga dat toch een beetje kutten. Ja, ik zit thuis op de bank, jongen. Echt, het was niet normaal. Dus ik reed naar de studio.
0: Ja.
1: En het kwam... Nou goed, het ging zeg maar niet goed met me.
0: Nee, want kan je ons even meenemen? Wat is er aan de hand met jou, Daniel?
1: Ja, ik ben al vanaf vorige week, donderdag ben ik ziek. Ik ben nu precies 1 week ziek. En ik ben ook een beetje te pakkelen.
0: Ja.
1: Dat komt ook omdat ik geen rust neem. Ik bedoel... Als ik gewoon al sneller rust had genomen, dan was ik al veel sneller beter geweest.
0: Ja.
1: Maar ik blijf maar shit doen, ik blijf maar dingen ondernemen. En nu heeft mijn lichaam echt, terwijl ik onderweg was naar de radio, heb ik echt gezegd stop.
0: Want ja, ik begreep het goed, je hebt je hele auto dus ondergekotst.
1: Goed, het is trouwens donderdag vandaag.
0: Nee, ik had een vraag. Had je je auto eronder gekot, jongen?
1: Laten we zeggen, ik ben niet lekker.
0: Je bent niet lekker. En heb je al tips voor mensen die ook ziek zijn, net als jij? Wat kunnen ze doen? Moeten ze gewoon uitrusten? Ja,
1: uitzieken.
0: Uitzieken.
1: Ik probeer nu maar wat te eten.
0: Ja.
1: Maar ja, hopelijk dat ik het binnenhaal. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb jou trouwens groot aan op mijn televisie. Is ook een tip voor de luisteraar.
0: Ja.
1: Mocht je ook met mij willen kijken, ga naar de... Want ik vind het wel leuk eigenlijk om een keertje de show wel van een afstand te zien. Eigenlijk.
0: Ja, van een afstand, hè. Had ik dat maar een keertje. Maar ik ben er wel altijd. Dus ik hoop dat je de volgende week ook gewoon weer bij bent, jongen.
1: Ja, ik ben wel een beetje klaar met dat zoek zijn.
0: Dat snap ik. Dan moet je gewoon nu rust pakken, bro. En gewoon eventjes...
1: Hey, maar we hebben toch vandaag toch ook iemand bijzonders in de show?
0: Ja, maar ga ik verklappen wie dat is of ga ik dat niet doen?
1: Zal ik dat even verklappen?
0: Nou, aan jou de eer, jongen. Wie komt vanavond naar Galaxy?
1: Frans Bauer.
0: Ja, yes, Frans Bauer. Daar zat ik al mijn hele leven op te wachten, jongen. Nee, maar serieus. We hebben vanavond een artiest. Je kan er helaas niet bij zijn. Baal je niet een beetje?
1: Ja, waarom ben ik even? Kan hij niet even 1 nummer voor mij doen?
0: 1 nummer voor jou doen. En dat is?
1: Talking to the Moon.
0: Talking to the Moon. Nou, ik ga even mijn best doen en kijken of je dat voor jou wil performen
1: ja,
0: zometeen.
1: Ja, dan is mijn hele dag weer gemaakt.
0: Dan is je hele dag gemaakt. Is goed. Als jij even een mailtje opstuurt, jongen, dat je dag dan gemaakt is, dan ga ik het regelen voor je, Daniel.
1: Top.
0: Goed. Nou, Daniel, ik ga weer verder met mijn show als je het niet erg vindt. Ik zie jou volgende week weer. Hier, hoop ik.
1: Als een rietje ga ik in bed liggen, douchen.
0: Lekker, man. Ik wens jou beterschap, jongen. En ik denk alle luisteraars ook.
1: Rustig aan, vriend.
0: Yes, rustig aan.
2: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap en afro music.

0: Wauw, Shay, met Shooter hier op Galaxy Radio. Gelijk terug naar Frankrijk met deze pokoe, want deze pokoe gaat gewoon helemaal cool. Hier bij Daniel en IJs op Galaxy. Zonder Daniel, want die is ziek. Hey, luister, ik wou net mijn verhaal maken, moet ik belde Daniel ineens op. Maar ik heb dus een story en ik vraag me af, zijn er medewerkers van supermarkten? Want ik heb echt een dilemma en ik wil dat het gewoon opgelost wordt. Want ik heb dus vijf jaar geleden, heb ik per ongeluk iets niet gescand bij de supermarkt. En nee, ik weet dat mensen supermarkten gebruiken om die zelfscanapparaten te murderen om dingen niet te scannen en zo. Maar ik had gewoon echt vergeten om wat te gebruiken. Ik was gewoon vergeten om een artikel te betalen. Dus wat gebeurt er? Er kwam een beveiliging naar me toe 5 jaar geleden. Die zei tegen me: yo, ik zie dat je niet alles hebt gescand. Hoe komt dat? Ik zeg: ja, vergeten. Ik ga toch niet iets van 2 euro die betalen. Ik heb gewoon doekoe. Dat is het gewoon niet. Toen kreeg ik een verbod op dezelfde winkel. Dus ik mocht een jaartje niet meer naar die supermarkt gaan. En na die jaartje ging ik gewoon weer boodschappen doen. Ik kwam er niet meer vaak, want ik schaamde me een beetje. Want ze hadden ook een foto van mijn hoofd gemaakt. En die hebben ze waarschijnlijk daar in de kantine gehangen en zo. Maar, dus nu ben ik weer naar de supermarkt gegaan. Naar die desbetreffende supermarkt al een paar keer. En ik hou gewoon niet van om naar de kassen te gaan. Dus ik ging weer de zelfscan gebruiken, keer op keer. Ik heb hem inmiddels 4 keer gebruikt. En elke keer als ik er naartoe ga, automatisch staat er gelijk een steekproef bij mij. Dus dan denk ik, vaka, hebben ze gewoon bewust gekeken naar mij en denken ze van, joh, hij is waarschijnlijk een potentiële dief. En laten we hem eventjes pakken met de steekproef. Of heeft het gewoon te maken met de willekeurige steekproef? Want ik geloof dat echt totaal niet. Dus mocht jij in de supermarkt werken als vakkenvuller, als kassamedewerker, of mocht je de baas zijn van de supermarkt, kan je me alsjeblieft laten weten of het gewoon een willekeurige steekproef is, of dat het gewoon echt doelbewust is. Want ik kan me niet voorstellen dat ik 5 keer op rij gewoon slachtoffer ben van een steekproef, man. In ieder geval, de appboxen staan weer helemaal open. 085-029-4x2. Want ik ben echt benieuwd naar wat jij te zeggen hebt, man. Dus voel je gewoon vrij. Je kan anoniem een bericht sturen. Het kan ook gewoon met jouw naam. Whatever, maakt helemaal niet uit. Want ik ben gewoon benieuwd. Gaan we nu even terug naar muziek. Dit is Jill Scott met Don't Play op Galaxy.
1: We are Galaxy Radio.

0: play hier op Galaxy Radio. Lekker op deze zalige donderdagavond. En ik heb net gevraagd, werkt er iemand bij de supermarkt die mij kan uitleggen waarom ik altijd een steekproef heb? En iemand heeft gebeld. En even kijken of je nog aan de lijn is. Ben je er nog, bro?
1: Yes, man, we zijn er.
0: We zijn er. Yo, neef, ik had een vraag, bro. Je hebt gebeld. Vaka.
1: Ja, man.
0: Wat heb je mij uit te leggen?
1: Bro, luister, ik had ook altijd steekproef, maar gewoon altijd ik, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment kwam ik erachter dat die mensen, zeg maar, die apparaatje kunnen zien. En we kunnen hem gewoon cancelen, eigenlijk. Dus als jij die steekproef kijkt, dat betekent gewoon dat die mensen jou eigenlijk gewoon niet mogen, begrijp je? Want ze kunnen hem gewoon wegdrukken.
0: Dus mensen kunnen bewust, doelbewust mij aanvinken van joh, we gaan bij hem een steekproef uitvoeren.
1: Ja, volgens mij zoiets. Van wat ik heb begrepen is dat ze gewoon op die apparaatje van hun, zeg maar, daar trekken die steekproef op en hun kunnen hem wegklikken, zeg maar.
0: Lijp.
1: Als ze hem niet wegklikken, dan is het gewoon op hun.
0: Lijp. En hoe, heb je inside information gekregen of zijn het gewoon bronnen of iets? Hoe weet je dat allemaal?
1: Bro, ik ging altijd naar een winkel. Maar er werkte gewoon persoon dat die mij niet mocht.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment van, fuck, ik krijg ook een steekproef. Dus ik vroeg gewoon af dat Chappie daar werkt. Hij zei, ja man, wij kunnen gewoon die shit cancelen of niet, man. Dat is gewoon anders.
0: En Luffy, wat heb je gedaan dat hij jou niet mocht dan? Heb je gestolen daar of zo, of wat heb je gedaan?
1: Ja, het heeft met zijn zus te maken, man. Laten we het zeg maar daarop houden.
0: Dat met zijn zus te maken? Wat heb je gedaan,
1: ja,
0: bro?
1: Het ging met zijn zus, zeg maar het liep een beetje uit de hand.
0: En dan was dit zijn payback, zeg maar, door jou elke keer te steekproeven, zeg maar.
1: Ja, zielige payback, man.
0: Maar ga je nog naar die winkel af en toe of denk je van, no, Scott, ik weet dat je de pik op mij hebt, ik ga lekker naar een andere winkel.
1: Bro, ik zeg je heel eerlijk, ik ga gewoon naar die winkel, broer. Ik heb scheid aan die gast. Ik wil gewoon mijn boodschap halen,
0: begrijp je?
1: Lekker in de buurt.
0: Ja, dat is wel fire, maar met zijn zus, bro?
1: Ja, het was gewoon wel een knappe meid, man.
0: Ja? We kunnen hem niet als refresh nog een keer iets met die zus gaan doen of zoiets, of doe je dat al?
1: Maar ik zeg heel eerlijk, die is wel broeia, man. Ik zeg heel eerlijk. Ik vind het ook fire voor die jongen wat er is gebeurd. Dus ik heb zelf ook een zus, begrijp je? Dus ik voel hem wel even.
0: Ah ja. En broski, ik denk dat ik zometeen even de desbetreffende winkel ga bellen die mij altijd die steekproef geeft. Denk je dat ze de waarheid gaan zeggen of denk je dat ze met de bamboltory komen met joh, het klopt helemaal niet, het is gewoon willekeurig?
1: Ik zeg je heel eerlijk, broski, ik weet het niet, man. Ik denk, als je een chill persoon hebt, dan zou het kunnen dat ze gewoon de waarheid spreken. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen van, nee, we weten er niks van.
0: Maar ik heb dus niet... Ik heb dus niet iets gedaan dat ze me niet zouden moeten mogen. Ik heb gewoon één keer sushi niet gescand. Want dat was gewoon echt per ongeluk, bro. Dat was per ongeluk, hè. Ik had gewoon honger en ik was gewoon snel aan het doorgaan en in één keer niet gescand. En ik had gelijk. En die bv'tje zegt tegen mij, jongen, vanaf dat jij binnenkwam in de winkel, hebben we jou al gescand. Je had de ketting aan, je had de trainingspak. Jij was al, zeg maar, aan het opvallen, zeg maar.
1: Dus, ja, ik weet het, man. Dat zit gewoon op je huid, man.
0: Op mijn huid. Nou, is goed, broski. Ik ben in ieder geval blij met de tips die je hebt gegeven. Nu weet ik tenminste waar het aan ligt. Het is waarschijnlijk gewoon een klootzak die mij gewoon, die de pik op mij heeft en die mij elke keer belazen, zeg maar.
1: Ja, man. En dan is ook gewoon die zus van die beveiliger pakken, man.
0: Hé, hey, daar zeg je wat, man.
1: Toch?
0: En waar ben je nu trouwens? Waar ben je nu aan het luisteren?
1: Ik ben op Junta, man.
0: Ik ben op Junta. Is goed, neef. Ja, ik heb goede poekers voor je klaar liggen, dus blijf lekker luisteren. Er komt ook een artiest om 9 uur, dus blijf lekker luisteren, man.
1: Ja, toch.
0: Is goed. Werk ze, bro.
1: Dankjewel, man. Love.
0: Is gegaan. En dan ga ik met jou eventjes de supermarkt zo meteen bellen. Maar nu eerst terug naar muziek. Kendrick Lamar, Not Like Us, hier op Galaxy.
2: Hold on. Wait. This is Chris Brown and you're listening.

0: album komt officieel aan het eind van deze maand uit. En die plaat heet Watch This. Maar ze heeft iets verrassends gedaan. Ze heeft online alvast twee tracks gedeeld. De nummers heet The FU en 2008. En eventjes, ja, dit krijg ik hier net binnen. Last Minute Nieuws. De release trailer van GTA 6 is net gedropt. En hij is heel vet. Terug naar jou, Ice.
1: Dankjewel, Joos. En ik ben benieuwd naar die GTA-tory, man. Neo, because of you, hier op Galaxy Radio.

Yes, Nio met Because of You hier op Galaxy. We gaan weer terug naar 2006. En deze pokoe trouwens, die was tevens ook op GTA IV te vinden, man. En daarom dacht ik, laat me het even draaien. Want weet je waarom? Ja, GTA 6 komt bijna uit. Exacte datum is 19 november. En die dag moet ik toevallig ook draaien. Dus ik heb de eigenaar van de radio net al gezegd. Als ik er die dag niet ben, ik ben GTA 6 aan het spelen. Weet je waarom? Ik heb 13 fucking jaar gewacht op die game, hè. 13 jaar. En nu komt die eindelijk uit. Maar dan denk ik tegelijkertijd, er zijn best wel veel luisteraars die ook binnen zitten. Die locked up zitten. En dan denk ik van, wow, hoe gaan jullie GTA 6 spelen? Is het voor jullie niet dubbel fire, zeg maar? Want dan zit je binnen. En dan moet je gewoon kijken en horen via jouw matties van, yo, GTA 6 is uit, zeg maar. Is dat niet fire voor jou, zeg maar, als je binnen zit? Dus ik ben benieuwd. Kan je me opbellen via 085-029-4x2 als je binnen zit? En ik wil even met jou praten over hoe het nou binnen

zit zeg maar, speel je Game Master daar, heb je een PlayStation 5 daar. Want iemand zei tegen me dat hij een koelkast had met steak erin, met lekker eten en alles. En eigenlijk zegt hij gewoon tegen mij van, joh, het is gewoon een hotel daar binnen. Dus ik vroeg me af, hebben jullie daar ook de kans om GTA 6 te spelen of niet? Want ik zeg je eerlijk bro, als ik weet dat GTA 6 uitkomt, dan ben ik even een lieve jongen. Dan ga ik niet op de straat domme dingen uitspoken, want ik wil gewoon hoe dan ook die Game spelen man. Dus ik ben gewoon benieuwd, speel jij die Game ook als je binnen zit of moet je gewoon lekker wachten tot je vrijkomt? Ik kan hem dan pas spelen. 085-029-4x2 is de app en belnummer en het is nu open. Dus alsjeblieft, als je binnen zit, bel me even. Ik ben echt benieuwd naar je tory, man. Gaan we nu door naar muziek. Dit is Noah No, Ems en Waka op Galaxy. Hey! Hip-hop, I hope you know my song. Hello, we are

0: Yes, Noah No, Ems en Vakka hier op Galaxy. En het eerste uur zit er inmiddels bijna weer op. Maar niet getreurd, het volgende uurtje ben ik er ook gewoon. En niet alleen, want er komt een artiest. En het enige dat ik kwijt wil, is dat deze artiest fucking hard is. En dat hij sowieso met vuur gaat komen. En wil je weten wie het is? Blijf dan gewoon lekker luisteren, je weet toch? We gaan terug naar muziek, man. Dit is GP uit G, GZ en Young Felix met Jolo hier op Galaxy bij Ice. En Daniel. Zonder Daniel, want die is ziek.
1: Zijn allebei blond in die toko. Dan komt James Bond langs als de popo. Ik heb mijn gabbers leiden te veel aan FOMO. Ik heb mijn mannen gaan ballen, no homo. Ik ga niet vechten. Set

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met 15 euro per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
5: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
6: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
7: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelder.

0: dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go. And now, hey, people. Chaos to the max.
2: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Noose Bomb and Ice here on Galaxy.
3: We got you.
4: Yes, Wakbar, goedenavond. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio. Het is 8 uur en het is donderdag. Ja, geen dinsdag. Sorry, ik ben een mens, ik maak ook fouten. Ik ben niet met Daan, ik ben alleen. Ik ben met IJs, met mezelf vandaag. En zometeen een gekke artiest. Wie dat is, ga ik nog niet vertellen. Ga ik niet verklappen. Dus stay tuned. We gaan door naar muziek. Dit is Ira Star en Tornado. En daarna wellicht mijn favoriete artiest hier bij Galaxy.

Will en Bad remix hier op Galaxy. En als je social media in de gaten hebt gehouden, vooral Instagram, gaat het weer helemaal los in de hip-hop wereld in Nederland. Want als je rapper Fik 9 of Zek 1 kent en je volgt ze op Instagram, zie je dat deze twee mannen beef hebben gehad met elkaar. Althans, beef. Ik ga even die tory geven, zeg maar. Dus, Zek 1 had een post gedaan op zijn story waarin hij tegen Zek 1 zegt van, je kan me meet, je kan me beat. Want ze zijn allebei notabene in Dubai. Wat ze daar doen, mag God weten. Maar ze zijn allebei in Dubai en ze dagen elkaar via Instagram stories de hele tijd uit met, yo, je wil matten toch? Kom maar checken, dan ik ben hier en hier te vinden met locatie gedeeld en al die dingen, et cetera, et cetera. En dan heb je twee kampen natuurlijk. Dan heb je kamp Fik 9 en kamp Zek 1. En dan dacht ik van, is het echt zo'n old school beef die we vroeger ook hadden? Zeg maar met Campy en Green Ring en al die dingen. Maar nee, vandaag hadden ze er samen een post gemaakt. Waar ze samen poseren op de foto en er stond er een caption bij. Jullie kozen kanten, wij schrijven geschiedenis. En daarmee bedoelen ze dus, ze hebben een samenwerking. En dan denk ik echt van, jullie motherfuckers. Dus jullie laten me zomaar een kamp kiezen, want ik koos kamp Fik 9. Want Fik 9 is gewoon mijn favoriete artiest. En eindstand is het gewoon een stunt. En dan denk ik echt van, bro, moet ik dit supporten of is het gewoon een goede stunt? Of denk ik dan van, Faka, waarom doen jullie dit eigenlijk? Want ik vind het gewoon niet lauw dat we kampen moeten kiezen van Fik 9 of Zek 1. Want muziek is gewoon hard. Als het hard is, is het hard. Dan heb je deze stunt helemaal niet nodig. Dus ik ben gewoon benieuwd. Vinden jullie terecht eigenlijk dat ze een stunt hebben uitgehaald? Dat ze zogenaamd beef hebben om vervolgens daarna een pokoe te releasen of niet? Ik ben gewoon echt benieuwd, man. Je kan het opsturen via 085-029-4x2. En vind je het gewoon terecht dat ze dat hebben gedaan of niet? En denken dat ze met vuur komen? Want als je zo'n stunt uitvoert, bro, dan moet je wel met echt een dikke pokoe komen, man. Net zo dik als deze. Dit is Davido, Musaki en Unavailable hier op Galaxy. En zometeen tijd voor een artiest. En wie dat is, hoor je zometeen.

0: is Davido, Misaki en Unavailable. Hier op Galaxy. En we gaan gelijk door naar een volgende pokoe. En waarom ik deze heb gekozen, is omdat er eindelijk justice is voor Tupac. Want er is iemand gevonden die terecht staat voor de moord op Tupac. En hij krijgt 40 jaar celstraf, oftewel levenslang. En dat verdient hij ook, want Tupac moest je gewoon met rust laten, man. Dit is Tupac, Outlast en Hit 'Em Up!
1: I ain't got no mother.

En dat de boodschap duidelijk is. Fuck bitches, get money. Doodlachen. Hey boys en dames die luisteren. Het is inmiddels 20:21 om precies te zijn op de klok. Ik ben de beroerste niet. Ik kijk naar buiten en het is een beetje schemerig en al die dingen. En ik dacht, weet je wat, laat me jou even de kans gunnen om jouw verzoekplaatje op te sturen. Woe, want ik weet dat je hierop zit te wachten. Ik weet dat je denkt, IJs, wanneer draai je nou mijn favoriete pokken? Wanneer doe je dat nou? Ewa, we hebben nu de tijd om dat voor je te regelen, zeg maar. Dus wil jij je verzoekplaatje horen, dan kan je dat opsturen via 085-029-4x2. En Ewa, alsjeblieft, bel me op. Als je me opbelt, heb je garantie jouw pokoe. Maakt niet uit wie het is. Mag mootje van de buurt zijn die je wilt horen op de radio. Het mag Asher zijn, Chris Brown, Tupac. Weet, ja, Tupac mag niet meer, die heb ik al gedraaid. Mohim, je weet wat je moet doen. 085-029-4x2. Wat ik in de tussentijd ga doen, ik ga even de studio goed zetten, want er komt zometeen een artiest. En wie dat is, jongen, blijf gewoon luisteren, want ik zeg je eerlijk. En dan gaan we nu door naar muziek. Dit is Lex, Ronnie Flex en Balance. En daarna Chris Brown, Gunna en Heat hier op Galaxy.

0: what ik ben
1: yes,
0: feeling.
1: Lex, Ronnie Flex en Balance hier op Galaxy. En ik heb gelijk een verzoek van iemand, broeder.
2: Yo!
1: Hoor je me? Yes, top.
2: Ja.
1: Hey, broer, Broski, kan je niet even de film een klein beetje zachter zetten? Want ik hoor alleen maar...
2: Ja, ik ga het nu doen. Wacht, één seconde.
1: Top. Wat een herrie daar nu voor. Zo, gaat het dan goed, Broski? Ja, dit is beter, man, denk ik. Yo, hoor je me, neef?
2: Ja, mag ik ook eens mijn naam roepen?
1: Sowieso, Nuffel. Alles mag.
2: Azo-Turk.
1: Azo-Turk. Oh, jij bent het, grappie.
2: Ja, man. Sorry voor de vorige keer, man. Maar ik wist niet dat jullie, zeg maar... Ik herken jullie... Ik wist niet dat jullie meer de crew zijn, weet je. Overdag crew, ja. Avondcrew, dit, dat.
1: Ja. Want wat was er nou gebeurd? Het ging over een stelling, volgens mij, toch? Vorige keer?
2: Weet je wat was? Jouw collega's hadden het, zeg maar, 2 weken ervoor over een situatie.
1: Ja.
2: Waar ik ook een bepaalde mening over heb, weet je. Ja. Maar dat was een beetje ongepast in jouw radio, op jouw zender, weet je. Zeg maar. Ja. Op jouw zendertijd, weet je.
1: Nou, weet je wat het is, Nuffel? Bij mij mag je gewoon alles zeggen en je mening gewoon uit. Ik ben ook gewoon puur, zeg maar. Je weet toch, als ik iets vind, zeg
2: ja,
1: ik het
2: tof,
1: gewoon.
2: Maar tof,
1: ik hou niet van die cancelcultuur. En daarom gewoon lekker... Ja.
2: Ik ben geen draaideur crimineel, dus het is voor mij allemaal nieuw, weet je. Ik zou nooit, zeg maar, in de jungle zou ik nooit de radio bellen, weet je. Maar hier zit ik zonder cd's. Op alle beperkingen.
1: Dus je moet het gewoon met ijs doen. Je moet het gewoon met mij doen, zeg maar, de komende tijd.
2: Soort van wel, ja. Jij van niks en
1: Hey, die naam wil ik niet meer horen, Nuffel. Het is Galaxy, hè, bro. Alleen Galaxy moet je luisteren, Nuffel.
2: Ja, je hebt gelijk, maar je hebt gelijk. Maar ik luister ook alleen maar Galaxy, man.
1: Zo wil ik het horen, neef. Hey, bro, gewoon zand erover zetten van wat er laatst is gebeurd. En dan mag jij gewoon een verzoekplaatje aanvragen. Maar welke is het?
2: Van Mokromaniac wil ik horen, Beton.
1: Even beton. Kijken, Mokromaniac, Beton, heb ik die. Weet je wat, broeder? Ik ga hem gewoon voor je draaien, man. Dit is voor jou, Mokromaniac, los van Beton, man.
2: Hé, hey, bedankt, ouwe, je bent van goud, ouwe, loof.
1: Jij bent goud, de free jou, man, Azo-Turk.
2: Ja, bedankt, ouwe, fijne uitzending.
1: Zelfde Broski, rustig, komt goed, bro.
2: Later.

0: f***ing famous.
1: Ja man, boze pokoe. Dit was het requestje, verzoekplaatje van Aasel Turk die binnen zit. En Brada. Kom vrij man, ik hoop dat je vrij komt. Komt allemaal goed, Niffel. We gaan door met Chris Brown en Heat en Gunna. En zometeen een artiest hier in de studio. En wie dat is? Niffel, blijf gewoon luisteren, je weet toch?

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny here from Flava in Your Ears.
2: Here comes the brand new Flava in Your Ears.
1: Aanstaande zaterdag heb ik een interview met IJsman.
3: Tegenwoordig beter bekend als IJs.
1: En die komt terug met meerdere EP's en een album.
3: En ik heb alvast een voorproefje daarvan te pakken.
4: Laten we reflecteren op het lot en het leven. En welke knopen je doorhakt zodra je op zou moeten geven.
1: Aanstaande zaterdag hoor je die helemaal. Bij Flava in Your Ears tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: The biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
6: Set it up, set it off right. We about to take flight.
5: We about to take flight.
3: All day and all night, every day.
7: What's up, it's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla. We gon' drop that shit.
0: We are Galaxy Radio.
11: Yeah, we back.
12: You ready for it?
0: Back to more with all your favorites. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Hij is Flex hier op Galaxy. En ik had jullie beloofd dat ik een artiest zou meenemen vanavond. Een dikke artiest. Hij zit ook in mijn Spotify-lijst, zeg maar, bij iedereen, denk ik. Zijn naam is Jojo R. Een artiest van Indonesische roots. Opgegroeid in Leiden, als ik het goed zeg. Hij was getekend bij Avalon. Eerste release dateert uit 2019, wat pak een beetje 7 jaar geleden is. En Jojo R kan je herkennen van zijn track Talking to the Moon, die op 8 milli streams staat, of PTSD, waar hij een featuring artiest is. Deze staat op 11 milli streams. En de track die Jojo zometeen gaat performen, ga ik nog eventjes in de koelkast laten. Maar ik heb hem hier bij me. En Fredo Beats ook toevallig. Goedenavond, boys.
1: Goedenavond.
0: Ik ben blij dat jullie gekomen zijn, man.
1: Ja toch, ja. We zijn fashionably late.
0: Ja toch, bro. Ik heb iedereen gestalkt van ik wil Jojo aan mijn show hebben, man.
1: Oké, gelukkig.
0: Lekker, man. Hey, om te beginnen, waar komt jouw naam Jojo vandaan eigenlijk, man? Jojo R.
1: Jojo R, ja, mijn echte naam heb ik eigenlijk toen ontleed.
0: Ja.
1: Het begin met een J. Jojo komt van buitenaf, je weet wel, zo werd ik op een gegeven moment gewoon genoemd. En ja. IR heb ik erachter geplakt, man. Dus die R heeft niet echt een betekenis zo los.
0: Want het klonk gewoon mooi.

0: van er kan nog meer komen.
1: Totaal niet, man, bro. Ik zeg je eerlijk, ik voel het echt alsof ik nog meer gas moet geven en...
0: Ja?
1: Ja, ik weet niet, man.
0: Maar bro, dan jij hebt al millistreams op jouw Spotify, neef. Wat moet je nog meer eruit halen?
1: Ja, weet je, als je dan 1, 2, 3 pokus hebt... Kijk, ik ben er sowieso dankbaar voor.
0: Ja.
1: Maar dat vormt niet mijn hele carrière of zo. Toch, ik hoop dat ik dit nog eventjes kan doen.
0: Ja. En
1: nog meer eruit halen, ja.
0: Dik man. En je laatste 1-1 was samen met, volgens mij, was het niet de topspel, toch? Volgens mij zat je in, toch?
1: Nee.
0: Pas de Aux. Ja. Shit. Hier gaan we knippen.
1: Nee, stel dat naar allebei.
0: Pas de Aux. En hoezo heb je voor Pas de Aux gekozen en niet bijvoorbeeld voor topspel?
1: Topspel heeft me sowieso niet gecheckt ervoor.
0: Mm.
1: En Pas de Aux. Maar de eerste mensen eigenlijk, de eerste platform die me echt ging checken, die me toen ook een sessie hebben gegeven.
0: Ja.
1: En dat is nu ook alweer 5 jaar geleden bijna. Dus ik dacht van ja,
0: even handel
1: zou
0: zijn,
1: raar
0: gewoon,
1: zijn als ik niet kom, weet je. Gewoon samen nadenken.
0: Ja, dik man. En even over jouw 1-1, want je hebt ook een eigen sessie gehad natuurlijk.
1: Klopt.
0: Even kijken, want daarin heb je wat gezegd en misschien is het persoonlijk, maar je begint gelijk met 1 lijn erin. Dat is, laat me deze killer van mijn moeder, ook al spreek ik haar niet. En ik vroeg me, het is misschien wel persoonlijk zeg maar ik vroeg me af, ja, wat is jouw relatie daarmee met jouw moeder,
1: ja,
0: zeg maar?
1: Nee, mijn relatie met mijn moeder is goed.
0: Is gewoon goed?
1: Op dit moment zeker, man. Maar toen ik het schreef, ja, die lijn spreekt van zichzelf, toch? Je weet toch?
0: Ja, ja.
1: Ik dacht, ik zeg het gewoon nu hier, want ik voel dat.
0: Ja.
1: En verder, ja, om helemaal gaan uit te leggen waarom dat is.
0: Nee, ik hoor je neef.
1: Ja. Hartstikke veel van mijn moeder. En,
0: lekker man, goed zo.
1: Ja, man.
0: En muziek is dus een soort van uitlaatklep voor jou, klopt dat? Of...
1: Ja, zeker. Ik vind het ook moeilijker om een commerciële pokoe te maken, bij wijze van spreken. Ik schrijf vaak gewoon echt mijn gevoel eruit.
0: Ja.
1: Ook op een boze pokoe doe ik dat nog steeds.
0: Maar heb je dat nooit geprobeerd, zeg maar, een keer gewoon even commercieel te gaan om even een hitje... Of is dat niet echt
1: even
0: voor
1: een hitje te pakken, dat niet. Maar bijvoorbeeld Por Amor is wel commercieel.
0: Ja.
1: Maar dat kwam uit een echte plek, snap je? Dus ik kon het ook niet kopiëren daarna weer of zo.
0: Dat, nee,
1: tenminste, je kan het proberen, maar
0: nee,
1: hou daar niet
0: je
1: van,
0: weet
1: man.
0: Ook nooit van tevoren wat de hit kan zijn en zo natuurlijk.
1: Precies,
0: hè?
1: Precies. Ja. Je moet mensen juist verrassen.
0: Juist. En dan even een vraag, broski. Want je hebt lang al op, je hebt een bivak op, zeg maar. De vraag die iedereen wil weten eigenlijk, neef. Kiefes, hoezo die bivakmus eigenlijk? Wat is die mo, zeg maar? Hoort dat bij jou, zeg maar, als artiest of?
1: Inmiddels ook.
0: Ja.
1: En aangezien ik het altijd zo heb aangehouden, heb ik nu op dit moment van, zolang ik nog steeds niet, waar we net op terugkomen, niet een bepaald level heb bereikt, zie ik geen reden voor in om zich zo te vertonen. Dat doe ik liever mijn eigen ding en ik maak mijn pokoe erbij.
0: Lijkt me ook best wel lekker. Je kan gewoon eigenlijk anoniem de straat op, zeg maar, toch?
1: Ja, zeker, man. Niemand weet wie het is.
0: Maar hij gaat nooit af, zeg maar, net als Ox of iemand anders die hem een keer af heeft gedaan.
1: Voor nu niet, man.
0: Nee?
1: Voor nu niet. We gaan het meemaken.
0: En dus er komt geen punt dat hij ooit afgaat. Nou, we gaan het zien, man. Maar dat hoort wel zo bij jou, neef. Ik zeg je eerlijk, zo ken ik jou ook. Doe je echt met mensen. Ja. En ik heb gezien dat je veel samenwerkingen hebt met producer A.T. Lewis. En is dat dan toeval, zeg maar? Of zorgt hij er gewoon voor dat jouw sound gewoon meer naar boven komt?
1: Hij is wel, denk ik, de eerste producer bij wie ik echt had van wow, man. Die mix is gelijk
0: clean.
1: Super hard, super clean.
0: Ja.
1: Hij gaat er gelijk voor om heel die pokoe te creëren tijdens die sessie. En daar hebben we ook een relatie aan overgehouden, weet je toch? Goede vrienden geworden uiteindelijk.
0: Dik man.
1: Eveneens met Brandy, weet
0: je
1: toch?
0: En je bent niet alleen, ik zie ook dat je een producer hebt meegenomen.
1: Ja,
0: Fredo Beats, zeg ik het goed?
1: Fredo Beats.
0: Aangenaam, broski.
1: Aangenaam.
0: Is dit jullie eerste samenwerking, jullie track Ambitie?
1: Nee, man. Fredo ken ik van Lelystad.
0: Ja.
1: Weet je toch, ben ik veel geweest. Met Fredo ook jaren geleden al getaped. En nu dit jaar, dus is vorig jaar eigenlijk. Kloppen we een beetje samen, man. Ja, man.
2: Ja, man.
1: Was ook steeds harder geworden. Dus.
2: Vroeger was ik echt nep, man. Ik zeg je eerlijk.
0: Ja.
2: Ik was echt nep. En toen blies hij op.
0: Ja.
2: En toen hebben we elkaar even een tijdje niet gezien. Maar
0: want jullie checkten elkaar daarvoor al voordat jij, zeg maar, echt als beatmaker.
2: Ja, ik kwam, zeg maar, net. Ik leerde hem kennen, zeg maar, via.
0: Ja.
2: Want ze hadden een studio in Lelystad. En toen zijn we een beetje begonnen met pokoes maken. Maar niemand was nog. Ja,
1: het was gewoon een beetje pokoe maken.
0: Ja,
1: weet je. Dus ik zag hem hier en daar. En toen het serieuzer werd, heb ik hem weer gemiet.
2: Ja, toch.
0: En even terug naar Jozo. Sinds 2023 was je, als het goed is, getekend bij platenlabel Avalon.
1: In 2022.
0: Ja, en daar zit je nu niet meer, toch?
1: Zit ik nu niet meer, klopt.
0: Wat heeft een platenlabel voor jou betekend, zeg maar? Wat hebben hem voor jou betekend? Had je ze nodig, denk je? Of denk je van, het was eigenlijk niet eens...
1: Het is zo gelopen, dus op dit moment kan ik wel zeggen dat ik ze op bepaalde momenten

0: nodig heb gehad, man. Ja, man.
1: Ja.
0: En dat ze me ook verder hebben geholpen. En op een gegeven moment dan bereik je een bepaald punt of zo. Tenminste, ik voor mezelf had ik van, oké, ik wil toch zelf gewoon verder doorpakken.
1: Ja, oké, okay. En merk je nu gewoon dat je meer vrijheid ziet in je artistieke kunst met je muziek bijvoorbeeld?
0: Ja,
1: of,
0: ja. Ik maak geen gesprekken met mensen over welke kant ik op moet gaan of zo. Ik maak gewoon mijn shit.
1: En dus je dropt gewoon alles zelf wat je lauw vindt en wat je...
0: Ja,
1: dik, man. Hé, hey boys, ik ga er even een track in gooien. Dan kan jij even voorbereiden of we gaan zometeen Ambitie live horen. Door jou geproduceerd en door jou... geschreven, gerapt. Ja, zijn jullie ready boys zometeen?
2: Yes.
1: Okay. Dan gaan we zometeen terug naar Jojo R en Fredo Beats, maar nu eerst Lil Baby met Dead Fresh hier op Galaxy.
0: Dat is een Pokémon.

0: Drake, whisper my name. Hier bij Galaxy. En ik zeg je eerlijk, ik heb hier al zo lang op gewacht. Het gaat eindelijk gebeuren. Ik heb Jojo R hier. Ik heb Fredo Beats hier. Ze hebben een pokoe uitgebracht. Ambities. Hij gaat hem hier live doen. Voor het eerst op Galaxy Radio. Ben je ready, bro?
1: Altijd
0: ready. Bon ready. Icy, we gaan het laten lukken, man. Aan jou de eer. Jojo R, ambitie.
1: Ja, ja. Ga je die shit ook streamen, man. Ambitie. Stream het, stream het. 100k. Shout out naar Fredjo.
2: Shout out naar jou, man. Shout out naar iedereen.
3: Zet je op je money, kan je stappen maken. Vroeger zat ik op mijn money om het plat te maken. Gaf mijn moeder brieven, maar vergat de aanzichtkaartje. Onafgesloten tories krijgen vast een staartje. Ken jongens tussen bakken water en geplante zaadjes. Voor vakantiedagen op een Marokkaanse hashplantage. Ben in Lio, kijk naar kunst in Palais des Beaux-Arts. Boldstep geactiveerd, maar half van Franse platen. Hoe je je gedraagt en draagt staat niet op elkaar. Ik noem het slechts advies, geen haat nog commentaar. Had ik mijn Air Force Ones gespaard, had ik bankoepaar. Deed de som net in mijn hoofd,

7 wordt gevaar. Ik zet het in de stash of ook je ex. Je moet niet letten op de stats. Maak je selling point te flex. Jij hebt planning, maar geen motion. Want je gang is oversexed. Burberry in the ocean. Laat me zwemmen in de checks. Hou mijn krantje dicht voordat ze lekker bij de vets. Ze gaf die tekening een naam en liet zich zetten in een schets. Je bent op niks, ik ben op nek.

0: leven naar de baas geluisterd. Hoeveel zijn er overleden met hun laatste stuivers? Vraag mijn vrouwtje om advies, zij laat de waarheid zuizen. Had ik haar nu niet, was niet alleen de avond duister. Fysieke stapels spuit of digitale kluizen. Of ik zet het in mijn thuisland en moet daar verhuizen.
1: What's the matter with you?
0: There is no tomorrow.
2: Wow, hey Pokémon.
0: Love, dankjewel.
2: Jojo R, ambitie hier op Galaxy. Fredo Beats, en zo ook naar jou, man. Voor die beat, je
0: weet het. Dik inderdaad.
2: Lekker, man, boys. Hey, boys, hoe is deze samenwerking nogmaals? Gaan jullie vaker nog wat doen? Of,
0: Oh ja, natuurlijk.
3: Genoeg.
0: Als ik hem nog mag over een tijdje, dan komt er genoeg aan.
2: Ja, maar dat moet wel goed komen, denk ik, als ik jullie zo zie. En zometeen, gaan jullie nog een studio sessie halen of denken jullie van...
3: Wie weet.
0: Ja, maar jij ging iets doen, toch?
3: Oh ja, shit, man. Ik moet draaien, man. Vanavond Man at Work. Kleine SO.
2: Ja?
3: Ja, man.
2: Oh, helaas.
0: Allee, draaien.
3: Ja, moeilijk.
2: Hé, maar Jojo, ik ben nog niet klaar met jou, Nief. Ik heb nog een game die ik met jou wil spelen. Ik heb hem voor het eerst hier klaarstaan. Ik heb hem nog nooit gespeeld. Is aan jou de eer. Ik ga hem gewoon ingooien, man. En dan ga ik je even uitleggen wat de regels zijn.
0: Yes.
2: Dan gaan we dan.
4: Zo pathetisch.
2: Oh. Het gaat helemaal left hier. Even kijken hoor. 1 seconde. Alles is live natuurlijk.
5: Ice presenteert.
6: Ladies and gentlemen.
5: Collab. Of niet.
2: Ja, dus bro. Ik noem twee artiesten op. Jij moet bij elke artiest zeggen met wie je eventueel zou kunnen collaben, ja?
0: Oké.
2: Je hebt 1 seconde. Gelijk doorgaan. Gas.
0: Gas erop.
2: Frenna of Jonah Fraser?
0: Jonah Fraser.
2: Lil Kleine of Boef?
0: Boef.
2: Henkie T of Chief?
0: Henkie T.
2: Femke Louise of Batisanka?
0: Fredo Beats.
2: SFB of Broederliefde?
0: Nee, Broederliefde.
2: Fresh of Yves Laurent?
0: Met Yves zou harder zijn, denk ik.
2: Ja? John Smith of Frans Bauer?
0: Frans Bauer.
2: Ira Star of Tyler?
0: Wie, bro?
2: Ira Star of Tyler?
0: Ik weet niet wie die eerste is, man.
2: Nee?
0: Ik denk Tyler.
2: Dat is bang. Ja. Kulas of Blakka?
0: Kulas, ja, zeker wel.
2: En ik moet hem toch even ingooien. Pas de Aux of Topspeel?
0: Pas de Aux.
2: Ja?
0: Gewoon online, 2 uur. Laten we kijken hoe die sessie gaat.
2: Hey, je bent geslaagd, man. Lekker, man, G.
0: Ja,
2: hey, bro, ik doe deze show normaal eigenlijk met mijn compagnon Daniel.
0: Ja.
2: Hij heeft nog een kleine memo. Ik ga hem even afspelen en kijken wat hij te zeggen heeft, man.
0: Oké, ik ben benieuwd.
7: Wat gaaf. Jojo R bij ons in de studio. Helaas kan ik het niet meemaken, want ik zit ziek thuis, maar ik zit te checken via de beelden. En ik had met Ice erover en ik zei van ja, weet je wat me echt gewoon fucking vet lijkt? Gewoon het nummer die ik gewoon kapot heb gestreamd. Nou, dat is Talking to the Moon. En ik hoop dat je die misschien nog extra live kan doen. Ik weet niet of je hem mee hebt op MP3 of WAF of whatever, maar of ook al doe je hem over de plaat. Ik zou hem zo graag live uit je mond willen horen. Echt, dit zou fucking vet zijn. Laat me weten of het kan.
2: Ja, dus aan jou de vraag, bro.
0: Bro, ik zeg, ik wil het proberen. Ik weet de tekst gewoon misschien helemaal niet meer.
2: Nee, hoe kan dat, bro? Deze pokoe heeft millistreams.
0: Omdat het ook een pokoe is van een hele andere tijd in mijn leven, je weet toch?
2: Ja.
0: Ik ben gewoon getrouwd.
2: Netjes, man.
0: Ik ben hartstikke blij. Dus ja, ik ga die pokoe niet zo vaak beseffen of zo.
2: Dus het is een nee vandaag.
0: Bro, we kunnen hem gewoon opzetten en dan kunnen kijken.
2: Ja, maar baas, je kan het, bro. Ik heb vertrouwen erin, bro. En dan gaan we nu luisteren naar jouw hit. Talking to the Moon met Klikklak.
8: Talking to the Moon.
2: Deze is voor jou, Daniel. Peterschap, bro.
0: Ik hoop dat alles goed gaat.
2: Inshallah.
0: Hey, hoe begin ik dit?
9: Je hebt bij me gehuild, je hebt naast me gebeden. Ik weet dat je vaak als een schepper riep. En jij was al ready om samen te leven, maar dat is nu klaar, want ik ben er niet. Ik zou klaar voor je staan, dus ik praat met de man. Zeg me of je me tussen de sterren ziet. Kijk naar mezelf van een paar jaar geleden, inmiddels herken ik mezelf niet.

0: Reden. Die tijden bij bankjes, die tijden op strand. Hoe ik kijk naar jou terwijl je kijkt naar schepen. Of hoe ik die bloemen ging stelen uit tuinen voor jou toen ze ergens voor mij verschenen. En die restaurants waren te duur.
1: Ja man, hey brada, ik moet hem, dit is een radioregel, moet hem eigenlijk afkappen, maar we hebben een beller, man. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft, man. Wie het is, weet ik niet eens, maar we gaan even gelijk kijken, man.
2: Ja, dat is
1: wel. Even kijken, wie heb ik aan de lijn? Goedenavond, hallo,
3: ja,
1: hallo.
3: Ja, Daniel hier natuurlijk.
1: Oh, jij bent het.
2: Hey, dankjewel. Waar ben je dan?
3: Ja, luister. Ik zit hier met kippenvel. Echt met, nou ja, deze boek hebben me zo door struggles heen geholpen, man. En ik vind echt...
2: Oh, hey, love man, bro. Ik had echt gehoopt dat ik een beter kon performen voor je, man. Maar,
3: Bro, volgende keer als ik niet ziek ben, kom maar terug. Want ik heb huisgenoot ooit aan mij laten horen. Dit is Tom, shout-out naar Tom. Ja, daarna deze moet je horen. En toen ben ik in aanraking gekomen, man. Super
2: okay,
3: bedankt.
2: Oké, okay, soldaat. Hartstikke bedankt, bro. Ja,
1: dit was voor jou, man, Daniel. En nu uit je keuken, bro.
2: Jeetje, wat dan wel.
3: Ik ga naar bed, mazzel.
1: Yo. Hey, even kijken hoor. Ja, dat was Daniel, man. Mijn compagnon van deze show, Daniel en IJs, man.
2: Oké, ja, verlof geschreven.
1: Ja, man. En boys, ik vond het gezellig met jullie. Fredo Beats, jij ook. Zeg ik het goed, Fredo, toch?
2: Fredo Beats,
1: gelukkig,
2: ja, man.
1: Ik ben echt niet goed met namen, neef.
2: Is niet erg.
1: Gaan we nog wat van jou horen binnenkort, producties?
2: Genoeg, man.
1: Ja?
2: Er komt heel veel aan.
1: Ja.
2: Ja, maar jullie moeten hem echt in de gaten houden, man. En houd Jojo ook in de gaten.
1: Sowieso. En waar kunnen mensen jou vinden voor beats en et cetera, artiesten en zo?
2: Alles is gewoon @FredoBeats.
1: @FredoBeats, niet te missen. En Jojo R ook niet te missen. Gewoon J-O-J-O. A-I-R, toch?
2: Ja, in principe ga je me overal vinden, man. Ja,
1: makkie. Hey boys, ik ga jullie bedanken voor vandaag. En
2: jij bedankt, bro.
1: Jullie zijn altijd welkom, man, voor een volgende release.
2: 100.000 soldaat.
1: En jij die luistert, we gaan helaas afsluiten. Ik wens je een hele fijne avond. Mocht je me vaker willen horen, kan dat elke dinsdag en donderdag hier op Galaxy Radio. Dit is IJs, hier op Galaxy.
4: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
5: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow
4: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
4: us on Instagram. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. Dit is het Galaxy Nieuws. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: You all ready to go back? All day long, we play the best throwbacks, taking you back on memory lane. Like

0: is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. This is We In Here.
1: Welkom, het is donderdag 9 uur. Dan weet je waar je moet zijn. Donderdagavond natuurlijk, hier op Galaxy. We in here! Met voor show bangers Angie en Orie Kaz. How y'all doing?
2: I'm fine. Het gaat fantastisch met mij.
1: Ja, gaat fantastisch?
2: Ja, het gaat echt fantastisch.
3: Mooi, mooi, mooi. I'm great.
1: Yeah. Sewer Lounge. Sewer Lounge.
3: Ja. Speciaal door Miss Hill.
1: Okay, precies.
2: Ja, weet je wat het is, mensen? Laatst heb ik gezegd dat ik nog geen zebra schoenen had. En gisteren kreeg ik een pakketje. En ik heb inmiddels zebra schoenen. En toen heb ik ook tegen die mannen gezegd, morgen is de dresscode zebra. En ze hebben geleverd. Ze zitten hier met zwart en wit. Ik ben zo trots.
1: Dank je wel.
2: Ik ben echt trots.
3: Hey, maar dan wil ik je toch wel vragen hoor. Wie stuurt je al zulke schoenen dan?
1: Je weet dat die ene guy belt.
2: Een luisteraar natuurlijk.
1: Die ene guy van binnen, die heeft gezegd van, hey, wat is je maat, wat is je adres, ik stuur het op.
2: Maar ik sta open voor pakketjes, hè. Jullie kunnen gewoon sturen naar Galaxy Radio. Elke week een nieuwe schoen. I will be happy.
3: Damn. Hey, jullie mogen mij ook wat sturen hoor. Vrouwen. Hallo.
1: Hey,
3: is dat
1: je energy?
3: Nee.
1: Love the energy. Oké,
3: okay, ja, maar hoe gaat het met jou dan?
1: Ja, chillen. I'm good. Eigenlijk ik ben best wel goed eigenlijk. Gewoon chill, zen.
2: Stabiel, uniek.
1: Inderdaad. En we zijn consistent ook, hè?
2: Ja.
1: Zoals ik al zei. Wel, ja, we zijn de zevende week op rij.
3: Ja, man.
2: En we leveren.
1: And we doing that.
3: Zeker.
1: Nog steeds
3: zeker.
1: We In Here Radio. Straks kom je bij je terug. Ben natuurlijk een hell of a week. Damn, homie. Why You Mad. The classics. Ears to the streets.

0: and whatever hell this week was. Or was it not?
1: Or was it not? Inderdaad, we zijn weer een week verder. Zoals ik net ook al zei, 9 uur ben je tuned in hier op Galaxy Radio voor We In Here met Angie Hill, Aurier Cass en voor show Bangers.
2: Yes.
1: En als we deze show starten, hebben we het altijd eventjes over de week. Wat ons is opgevallen. Heb jij iets wat jou is opgevallen deze week, Angie?
2: Nee, niet.

0: per se, maar ik heb bij jou wat voorbij zien komen.
1: Mm-hmm.
0: Bij Orie niet, maar volgens mij heb jij wel wat meegemaakt deze week.
1: Ik heb wel wat dingetjes meegemaakt, maar ik denk dus dat ik wil beginnen dat deze week een week vol concerten was.
2: Ja, man.
1: En ik denk dus dat ik wil beginnen bij mijn eerste concert van deze week die ik heb gecheckt. En dat was Atje. Atje in de Paradiso. Afgelopen zondag. En dat was echt heel hard. Een soort van bekroning op zijn carrière. En het is best wel bizar. En daar had ik hem met hem over in die week. Van hey, het is best wel gek dat jij voor het eerst Paradiso doet.
2: Oh, het is voor de eerste keer?
1: Zijn eigen show in de Paradiso.
2: Oh, wow.
1: Dus dat vond ik wel, was een soort van gekke, maar ook weer een mooie full circle moment. En hij heeft inderdaad wel echt heel kapot gemaakt. Stage presence was, zoals Adje is, gewoon heel sterk en altijd heel energiek. Maar ook zijn stage design.
2: Ja man, respect.
1: Hij had een kapperszaak en een strippaal op het podium.
0: Nice.
1: En op die manier heb ik de Paradiso nog nooit gezien. En het was uitverkocht natuurlijk. Maar echt, echt heel sterk. En ook wat ik zeg, een full circle moment. Echt een mooie, mooi moment.
0: Dat is,
1: dat is mijn eerste. En het volgende concert?
0: Ja,
2: ja volgende concert. Ja man, volgende concert was J. Cole, of course. Hij had twee uitverkochte shows in Ziggo.
1: Yes, in de Ziggo
2: Dome. Je toch, Verschil had me vorige week al gecheckt van hey, what you rolling?
0: En, zijn jullie samen gegaan?
2: Ja man, we was rolling.
0: Zo gezellig. Yes. Waar was mijn uitnodiging?
1: Die is wel gestuurd. Heb je DM niet geopend?
0: Nee. Was het gezellig, jongens? Nee.
2: Ja, het was nice.
1: Ja.
2: Ik zeg het ja, ik zeg het je heel eerlijk. Ik heb J. Cole een paar jaar geleden gezien in Duitsland. Was nice, was dope. Maar deze was wel weer op een hele andere level. Ook gewoon qua stage design, licht, manier hoe die pokus waren afgemixt, alles.
1: Mm-hmm.
2: Hij had gewoon een liveband eigenlijk, maar die liveband zag je niet eens.
0: Nice.
2: Weet je?
1: Ja, ja.
2: That was crazy.
1: Insane, maar die stage design was inderdaad heel sick. Het was een soort van een huis.
2: Ja.
1: Een soort van huis en dan twee schermen daarboven, zodat iedereen mee kon kijken. Maar hij start dan ergens in het publiek, in vak 104, zeg maar wat.
2: Ja.
1: En dan loopt hij dus door het publiek heen.
0: Heel leuk.
1: Steeds. Het is een mooie ervaring.
0: Ook leuk voor de fans ook.
1: Jazeker, maar hoe jij dus zegt, van je hebt hem eerder gezien. Ik heb J. Cole ook een aantal keer gezien. En ik weet niet of het 3 of 4 keer is, maar ik heb hem gezien met die show volgens mij. De allereerste keer dat hij met Drake was, was hij voor het programma.
2: Ja,
1: ik denk dat het in AFAS was.
2: Uh-huh.
1: Ik heb hem aangekondigd in, tijdens Wooga.
0: Jij kent hem?
1: Ja, tuurlijk. Dat is my brother.
0: Oh, wow. You're international.
1: Hey, Angie zit op de stoel.
2: Dit
1: is de energie.
2: This is the energy today.
1: Maar goed, de show was dus zo sterk. En eigenlijk, weet toch, J. Cole afgelopen jaren, vooral in die battle en de positie die hij heeft genomen, was toch voor mij een beetje teleurstellend.
2: Begrijpelijk.
1: Maar ik denk dat ik daar was en dat ik weer iets had van, oké, shit, je doet nog steeds mee.
2: Ja, nou, maar precies wat jij zegt over die hele battle tour, was ik ook disappointed. Mm-hmm. Maar het moment dat hij die album weer had gedropt, dacht ik van, ja. Leuk wat is gebeurd, maar die man, hij brengt
1: hij
2: nog steeds. Ja man, hij brengt
1: nog
2: wel
1: steeds.
2: Quality gewoon.
1: Het mooiste moment van het concert van ikzelf, dus dat hij op tour is en dat hij in elke stad doet hij dan een soort van track samen met een fan.
2: Ja,
1: die track met Benny the Butcher.
2: Yes.
1: Ja man, en in Amsterdam was die guy dus stond op schouders.
2: Ja, hij stond op zijn schouders en shit.
1: Maar hij is wel uitgekozen en uiteindelijk heeft hij het wel gekild.
2: Ja.
0: Nice.
1: En dan waren er 3 concerten waar ik niet ben geweest, misschien jullie wel.
2: Ja, gisteren
1: Tyla zag ik.
0: Tyla, die heb ik voorbij zien komen.
2: Oh, die zag ik voorbij
1: komen. Daar ben ik niet geweest. Maar het zag er ook wel goed uit. Ik heb gezien dat...
2: Young Thug?
1: Nee, Erykah Badu.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Daar wilde ik wel bij zijn. Daar heb ik wel spijt van. Dat was in Carré.
2: Maar ik hoor die vrouw was...
1: Een uur te laat.
2: Anderhalf uur. Een uur en een kwartier, anderhalf uur.
1: Ik denk dat ik die nog steeds zou accepteren van
0: haar. Ja man, dat is gewoon een legend. Moet je gewoon accepteren.
1: Ik zou het accepteren. Ik zou het nog wel accepteren.
0: Ja.
1: Maar ik snap het, het is vervelend, maar ik zou het accepteren. En het allerlaatste wat ik dan heb gehoord, en ik hoorde dat het vet was trouwens, echt artistiek. Dus dat anderhalf uur heeft ze wel ingehaald. Maar ik hoorde dan dat Young Thug gisteren...
2: Wack was.
1: ...in de AFAS stond.
2: Ja.
1: En dat het niet goed was.
0: Hmm.
2: Dat heb ik van meerdere mensen gehoord, man.
1: En dat mensen dus zich ook echt opgelicht voelen.
0: Oh.
1: En wat grappig is, ik heb Young Thug een aantal keer gezien. En inderdaad, het is...
0: Ken je hem ook, Young Thug?
1: Ja, zeker weten. Dat is Jeffrey.
0: Nee.
1: Ja. Maar... Het is zo grappig, want elke keer als ik hem zie, ik weet dat hij niet per se een AFAS Ziggo Dome act is. Hij is meer een club act.
2: Mm-hmm.
1: En als je hem in de Melkweg zou hebben gezien tijdens
2: had hij
1: brokkel gemaakt.
2: Ja.
1: Maar ik denk dus dat zo'n artiest, zo'n een venue, gewoon niet per se aan kan. En ik wil weten,

0: de mensen daarvan thuis vinden?
1: Bel ons op het nummer 085-029-2222. 085-029-2222. We gaan muziek luisteren. Oye!
2: Yes sir, Dior met Same Level. Let's get it.

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op.

0: Aurier, Kaz, dropping tracks that shape the culture of hip-hop.
1: Yeah, you know who put the city on.
2: Taking you back in time.
0: A trip on memory lane. The OGs of hip-hop.
3: Throwback.
4: Back in the day. Back in the day.
0: Back in the day. At We In Here. On Galaxy Radio.
5: Yes, sir. And we still here. De classic van de week die ik heb meegenomen. Oh my god. Deze track, we bring it all the way to motherfucking Miami. Mr. Trick Daddy.
6: Ja. Mag raden?
5: Ja, je mag raden. Raad maar.
6: Take it to the home?
5: No man. Nee, okay. Man. Is eigenlijk deze tune... Dit was sowieso in de club, was dit altijd wel een pokoe waar ik hem op ging. En tegenwoordig, dus mijn zoontje speelt gitaar.
6: Shout-out Kingston.
5: En hij houdt echt van verschillende. Dus hij luistert naar de Beatles, hij luistert naar Jimi Hendrix. En opeens kwam deze man gewoon op een Ozzy Osbourne.
7: Okay.
5: Super random. Hij zegt, papa, deze man heeft gewoon een vleermuis gegeten op het podium. Hoofd vanaf gehaald, zulke dingen. Ik zeg, okay. Maar nu speelde hij een track. En ik hoorde die intro en toen dacht ik, ja joh. Hebben ze die sample daarvan gepakt? Zo, ja man. Let's go.
6: Shout-out naar Kingston, man.
5: Bij Twista, Lil Jon. En shout-out naar jou, hè, Kingston. Love you, my boy. This Trick Daddy, man. Let's go with Twista, Lil Jon. Straight classic. So, let's get it.
6: Boom.
8: Yeah. Yeah. There's a lot of fuck niggas in the club tonight. Fuck 'em. But it's gonna be alright. Yeah. Cause me and my clique, we don't give a fuck, nigga. Trick Daddy.

0: zijn gemist uit Afro Losjes On Air.
1: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal, weet je wat dat is?
2: Nee.
1: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd,
2: nee,
1: snap je?
2: Niet, zeker niet.
1: Een bruine fruitschaal is gewoon...
2: Ja, ja, stem je erbij,
3: Laat je de bruine.
1: Met een beetje mosterd erbij.
3: Ga je gauw zo vertellen, het is even.
1: Het zijn gewoon, bitterballen, kroketten, weet je, en dat soort dingen allemaal.
0: Afro Losjes On Air! Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
4: The real African vibe.
0: We are Galaxy Radio.
4: On FM, DAB, and in the free radio app.
5: This is Transcendent, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Transcendent, whatever she do, they bite.

0: Oriate Cast, keeping his ears to the streets.
1: We wildin' out the neighborhood.
0: So we can bring you the hottest tunes for your eardrums.
1: We the voice of the street.
2: Yes, sir. It's that time again. Why didn't they hear like a classic Trick Daddy with Let's Go featuring Twista and Lil Jon, of course. And Dano Combo out there with some new music. And vandaag...
3: What you got?
2: Heb ik eentje die we al eerder hebben gedraaid, maar ze hebben een nieuwe tune gedropt. En omdat ik zag dat die mannen Grammy nominated waren, dacht ik van, hey, we have to play that shit again.
3: Ja, man, dat was spannend.
2: Ja, man, I'm talking about French Montana en Max B.
3: Ah.
2: Die mannen zijn genomineerd voor een Grammy this year. Voor hun... voor
3: even
2: hun...
3: Select Me?
2: Nee, voor de project.
3: Voor de project?
2: Voor de project. En die song ook, als Song of the Year.
3: Sick.
2: Dus ja, man, ik vind het alleen maar mooi, je weet toch? Max B, voor de mensen die niet...

0: En hij kwam naar bij. Je moet nagaan. French Montana always held it down for him.
1: Ja, man.
0: Always. En je hebt altijd van die mannen toch van, oh, wanneer ze naar binnen gaan, je weet toch, I got my guy. Maar de manier hoe French Montana het heeft gedaan, en vanaf het moment dat hij naar buiten is gekomen en gewoon on Max side is geweest, want hij zei van, no man, Max is back, I drop everything.

0: ik hebben gezien.
1: Ja.
0: Waarvan we dachten, damn homie.
1: Damn homie.
0: En deze week heb ik een stuk gelezen over de politie die controle deed hier in de buurt trouwens, want we zitten in Utrecht.
1: Ja.
0: Maar in en rondom Utrecht hebben zij een controle gehouden en hebben ze 150 mensen.
1: 150 mensen?
0: In een paar uur bekeurd.
1: Ja.
0: Omdat ze reden met hun telefoon in hun handen.
1: Reden met hun telefoon in hun handen. 150 mensen. Weet je wat het kost van bekeuring? Nou, 440 euro.
2: Ik mag het je zeggen, want ik heb hem een half jaar geleden
0: had ik hem
2: gepakt. Ja, man.
0: Die en door roodrijden zijn de hoogste, of niet?
1: Nee, telefoon.
2: Telefoon is de hoogste.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar 440, weet je dat zeker?
2: Ja, man.
1: Ja, zeker. Ik heb het net nog opgezocht. Dus dat betekent dat de politie in één dag, was het één dag?
0: Ja, een paar uur.
1: 66.000 euro heeft gemaakt. Ik heb het uitgerekend, want ik wil dat natuurlijk weten. Cash money, hoor.
2: Hé, hou op, man.
0: Ik heb die ook wel eens gepakt, trouwens. Maar ik wist net 440 was.
2: Ja, man. Misschien heb je hem in een periode gepakt waar hij iets goedkoper was.
1: Ja, 4 jaar geleden of zo.
0: Ik vind dat nog steeds heel duur.
2: Ja.
0: En zonde, jongens, zonde!
2: Ja, man. Je kan veel doen met 4 barking.
0: Zullen we weer even advocaat van de duivel spelen?
1: Nou, vertel.
0: Aan de andere kant is het ook gewoon super onveilig om te rijden met de telefoon.
2: Facts.
0: Toch?
2: Ja.
0: Dus heel veel ongelukken die er worden veroorzaakt, die moeten we wel tegengaan, zodat mensen het niet ongelukjes maken. Of doden vallen.
1: Ja, nee, man. Dat sowieso.
0: Mm-hmm.
1: Alleen het gebeurt natuurlijk wel. Ja, ik ben ook niet onschuldig. Ik kan mijn telefoon plakken op mijn dashboard, maar... Ik kan ook wel eens appen achter het stuur, hoor.
0: Angie.
1: Ja, niet doen alsof jij heilig bent.
0: Ik doe niet alsof ik heilig ben, maar Angie, dat is toch niet oké? Okay?
1: Dat is niet oké.
2: Het is geen goed voorbeeld.
1: Het is geen goed voorbeeld, maar ik heb het wel eens gedaan. En jullie ook.
2: Zeker, zeker.
1: Okay.
2: Ja.
0: Ja, maar hij heeft ook een koekje gepakt. Nee, maar Angie, inderdaad. Laten we wel met z'n allen... Inderdaad, ik ben er ook schuldig aan geweest, maar ik ben er wel iets... bewuster van geworden hoe snel of hoe klein een ongeluk is.
1: Ja,
0: een klein
1: hoekje, weet
2: je. Ja, maar dat hoeft niet door jou te komen. Iemand anders kan in het verkeer gewoon fire bezig zijn en jij kan niet snel anticiperen.
0: Ja,
2: dan is het al snel klaar.
1: Ja.
0: Zeker. Ik ben benieuwd als er luisteraars zijn die boete ook wel eens hebben gepakt.
1: Ja.
0: En hoe dat dan is gegaan. En wat ze ervan vinden dat je rondrijdt met de telefoon in je hand. Want ik denk dus dat we inderdaad gewoon met z'n allen moeten afspreken om dat niet meer te doen. Kunnen we dat met z'n allen afspreken, jongens?
1: Ik kan het afspreken, hoor. Ik rij al lang met mijn telefoon.
2: Ik heb een nieuwe manier gevonden, weet je. Een goede houder gewoon vlakbij je. En dan,
1: ook dit, hè. Zo'n plakding.
2: Ja.
1: Ideaal.
2: Nee.
1: Moet ik er eentje voor je kopen?
0: Je moet niet op je telefoon zijn tijdens het rijden, joh.
1: Dat is wat mijn moeder voor je kopen. Gezegd.
0: Mijn moeder luistert trouwens, hè.
1: Mijn moeder ook. Moet ik zo'n plakding voor je kopen, of nee?
0: Ja, top.
1: Oké, ga het voor je regelen. Ben je er ook een?
2: Nee. Ik heb die niet nodig. Dankjewel.
0: Damn, homie.
1: Damn, homie.
0: Ja, 440 euro voor het rijden met telefoon in hand. Laten we gewoon met z'n allen afspreken dat we dat niet meer gaan doen. Ik ben nog steeds bij We In Here Radio, Galaxy Radio. Mijn naam is nog steeds van Show Bangers, Angie Hill, Audie Cass in the building. Kingston is in the building, Gotti is in the building. Big shout naar Jobs en Kevin.
1: Die schitteren in afwezigheid.
2: Zeker. Ja.
0: Ik zie wat je gedaan. Vrouw die van glitter zat in de zebra shit.
1: Ja, toch.
0: Maar inderdaad, laten we muziek gaan draaien. Het is wel gezellig, hè?
1: Ja.
3: I once wondered what it was like

0: We in here.
1: For show. Here. Bangers, Orie Caz, and Angie Hill.
2: And that's right. We back. We in here. Galaxy Radio, Angie Hill, yeah. Orie Caz, and for show Bangers. We shout out Guardians uit Lange Rasta. Ik heb honger. Is dat raar? Om te zeggen tijdens de radioshow?
3: Nee.
2: En dat ik aan het kijken ben om pizza's te bestellen. Wat voor pizza wil jij, Angie?
3: Ik wil een pepperoni pizza.
2: Ja, Gary.
3: Wat voor pizza?
2: Kingston, wat voor pizza wil
4: je? Wat voor pizza moet je? Praat hier.
5: Pepperoni.
4: Oké. Je zei net margarita, jongen.
3: En dan wil ik gelijk even vragen, vinden jullie dat ananas wel op de pizza kan of niet?
4: Nee, man. Terwijl vroeger at ik het wel, maar op een gegeven moment... Nee, man.
2: Op een gegeven moment kreeg je, zeg maar, gezond verstand.
4: Nee, man. Ik dacht, dat was mijn white side. Die zei van, ja, man, het kan. En toen op een gegeven moment begon ik me meer... Nee, toch.
3: Nee, toen dacht je, nu moet ik
2: even... Nee, man. Wacht even.
4: Nee, man. Ik kon het juist hoor.
2: Je voelde je meer black?
4: Ja. Oké, goed. Ik voelde me meer black. Jee, toch. Dacht ik, nou, man, kan niet.
2: Jij eet wel...
3: Nee, ik doe er niet aan mee.
2: Meer.
3: Nee, nooit gedaan. Ik heb het ook nooit begrepen.
4: Maar
3: het is echt een ding, hè? Mensen gaan er hard op, hè?
4: Ja, maar kijk, ik ga je wel zeggen, ik heb één keer warme ananas gegeten die ik wel kan waarderen. En dat is bij een rodizio. Weet je wat een rodizio is?
2: En dan snijden ze het zo veel.
4: Dat snijden ze, dus het is een Braziliaanse tori.
3: Ja.
4: En dan hebben ze het op een spies. Concept, ja. En dan lopen ze gewoon door het hele restaurant en dan snijden ze hem voor je eraf.
3: Mm.
4: Gewoon waar je bij zit. Is meat, everything. Maar ook... Boss, hè? Speciaal voor jou, hè? Maar dan hebben ze dus ook een ananas op die spies.
2: Je was te enthousiast voor die meat, man.
4: Nee, man. Maar dus, ja. dan snijden ze hem ook eraf. En die is wel, want die is een soort van gekarameliseerd of zo. That's crazy, maar gewoon
3: en
4: zo
3: blik,
4: op een. Nee, man.
3: Ik ben wel benieuwd wat de luisteraars vinden. Kan ananas wel op je pizza of niet?
2: Bel ons.
3: 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222.
4: En of course.
2: En dan gaan wij even pizza bestellen.
4: Zeker.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online boodschappen vanwege een cybersecurity incident. De supermarktketen werkt aan het herstel van de systemen, terwijl de winkels inmiddels weer volledig worden bevoorraad. Klanten die al betaald hebben, krijgen hun geld terug zodra de systemen weer werken. Ook de websites en apps van enkele andere ketens van moederbedrijven Ahold Delhaize zijn nog niet bereikbaar. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: This is for the night workers, the wide awakes, the stay up lates. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip-hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio.
12: There's no excuse to go to bed early anymore.
10: We are
13: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
10: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
16: Everybody! Everybody!
10: Now live on Galaxy Radio. For show. Bangers, Aurier Cass, and Angie Hill.
17: We out!

0: Everybody's got an opinion, but Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating, no following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
1: Ja, my unpopular opinion. Ik vind eigenlijk dat we moeten normaliseren dat wij mensen liefdevol vertellen dat ze niet zo fris ruiken.
2: Angie, ik wil iets vertellen.
1: Ja. Yeah. Say it with your chest. Yeah. Say it with your chest.
2: Ik ben het met je eens, maar heb je daar moeite mee?
1: Nou, ik was dus... Ik was met openbaar vervoer, met de bus, de trein en het vliegtuig. Wat kijk je naar mij?
3: Veel verschillende
2: stunt op ons toch?
1: Nee, ik wil niet stunten, maar ik verbaasde mij van hoe erg mensen roken. Ja, en... Ja.
3: Was dat later op de dag of was dat nog in de ochtend?
1: Nee, ik ben de hele dag was ik onderweg en mensen... Ja.
2: In de trein,
1: bus en vliegtuig.
2: Daar stonk iedereen, zeg maar, of meer.
1: Ik heb veel geurtjes geroken.
2: Oké, dus je hebt het dus over mensen die je niet kent?
1: Nou, in general heb ik het eigenlijk over.
2: Oké, maar mensen die je kent, daar heb je minder moeite mee, denk ik? Om te coachen toch zo van...
1: Ja, tuurlijk.
2: Of
1: maar ik vind dat het genormaliseerd moet worden om gewoon liefdevol te zeggen van... Hey, je hebt een beetje een geurtje. Dat kan iemand anders ook er wat aan doen of zo.
2: In het vliegtuig?
1: Ja, de basishygiëne. Check dat gewoon bij jezelf. Het kan niet zo zijn dat je ruikt naar doffe duif.
3: Doffe duif, damn.
2: Didi.
1: Ja.
3: Damn.
2: Didi.
1: Ja. Ja. Maar, kan niet zo zijn.
2: Oké, maar hoe ziet dat eruit? Laat een scenario schetsen. Je bent dus in het vliegtuig of op Schiphol.
1: Nou, ik ga je vertellen. Nee, het begint al bij de trein.
2: Nee, ik schets een scenario.
1: Ja.
2: Je bent dus op Schiphol. Je loopt daar. Je hebt net je koffer ingecheckt. Mm-hmm. Achter de douane. Je hebt er zin in. Je gaat vliegen.
1: Ja.
2: En dan kom je dus iemand tegen die naast je loopt. En die ruikt naar doffe duif.
1: Ja.
2: Hoe ziet dat gesprek er dan uit?
1: Hoe dat gesprek eruit ziet of hoe dat eruit zag in het vliegtuig.
2: Ik wil graag eigenlijk niet normaliseren.
1: Ja, maar het moet genormaliseerd worden. Zodat ook voor mij de drempel minder hoog is om te zeggen van... Kan je even de andere kant op ademen?
2: Je hebt gelijk, Angie, maar je luistert niet naar me.
1: Nee, ik luister bewust niet naar jou.
2: Nee, maar ik wil wel dat je naar me luistert, heel graag. Mm-hmm. Want als je zegt je wilt het normaliseren...
3: Ja. Dan moet het ergens beginnen.
2: En dan wil ik zien of horen hoe dat er dan uitziet.
1: Ja.
2: Hoe ziet dat er dan uit?
1: Gewoon, hey sir, do you want some chewing gum?
3: Okay. Yeah. Why? Why? Yeah,
1: because you're smelling a little bit.
2: Oké, dat is toch normaal?
3: Ja, er staat niks mis mee.
2: Maar als iemand naar doffe duif, niet uit zijn bek, niet uit zijn waffel. Maar als iemand stinkt, gewoon, zijn verscheiding.
1: Je hebt een beetje een geurtje.
2: En dan, wat moet die persoon dat doen?
1: Dan ga je naar huis. Je wilt niemand lullig laten voelen. Maar ik denk wel dat je mensen moet coachen.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja, echt, want het is echt...
2: Maar waar is de grens? Want wie ga je coachen?
3: Ja,
2: ik ken jou. Als jij mufrijk, Angie, ga ik zeggen...
1: Moet je me gewoon zeggen, man.
2: Angie,
1: per direct.
2: Hey.
1: Per direct. Okay,
2: je ruikt muf. Ik kan je vragen. Maar als ik je niet ken, hoeveel last heb ik er echt van? En in hoeverre, wanneer moet ik er iets van zeggen?
1: Nou, ik had er last van, hoor, in het vliegtuig.
3: Ja, maar kijk, dat is een vliegtuig.
1: Ik had er echt last van, want hij was aan het gapen. En die bal ging naar mijn kant. Ik had er echt last van.
3: Beetje chagrijnig.
1: Ik ben bijna boos. Dus dit is voor mij een why you mad.
3: Ja.
2: Dus daar zijn we nog niet?
1: Nee, daar zijn we nog niet, nee.
3: Nou, maar
2: ben je trouwens boos?
1: Kan jij nu bellen?
3: Nou, maar eerlijk, man. Uiteindelijk moet je iedereen gewoon kunnen zeggen wat is. Want misschien heeft die persoon het zelf niet eens door.
1: Nee, precies. Ja. En zonder iemand te beledigen natuurlijk. Hè. Je wilt niemand beledigen, maar...
3: Ja, maar hoe?
1: Ja, is moeilijk.
3: Kijk, maar het beledig voelen ligt bij de persoon zelf.
1: Ja, meens.
2: Ja.
3: Ik kan jou zeggen wat ik wil zeggen, maar hoe jij het opvat, that's
1: on
3: you.
1: Ik denk ook dat de basishygiëne...
2: Nou, niet altijd, toch? Ik kan ook gewoon zeggen, haal je bek. En dan kan je ook beledigd zijn, toch?
3: Ja, maar...
2: Dan ga je het ook anders opvatten.
3: True.
1: Maar goed.
2: Maar ik ben het eens. Hey, ik denk dat het tof is als het is een unpopular opinion. Ja. Inderdaad. We kunnen iemand niet vreemden zeggen van dat ze het niet zo lekker ruiken. Maar misschien moeten we dat wel doen met z'n allen. En als mensen dat willen delen met ons, hoe zij dat zien, wat is het telefoonnummer?
1: 085-029-2222. 085-029-2222. En we komen zo meteen ook terug met Why You Mad.
2: Inderdaad. En dat wilde ik zeggen. Dus als je boos bent, iets wat je hebt gezien afgelopen week of iets wat je nu dwars zit, mag je met ons bellen en ons vertellen waarom je zo boos bent.
1: Yes.
3: Yes. You are ready for more music? We got Ray Vaughn, let's get it.
4: Juice.

0: That's right. Welcome back, back Galaxy Radio. We in here, MD Hill, Orie KSF Show Bangers. En we zijn aangekomen bij Why You Mad.
1: Why
0: en
1: You Mad.
0: Als het goed is, hebben wij een beller. Met wie spreken wij?
1: Met wie spreken wij? Hallo, goedenavond.
2: We horen nog niks.
1: We horen nog helemaal niks.
2: Nou, wacht 1 seconde.
1: Even wachten.
2: Let me try it again.
1: Hallo, goedenavond.
2: Nee, wacht even, number 2.
1: Even nog een keertje.
2: Hallo?
1: Hallo? Goedenavond.
0: Is ze opgehangen?
2: Nee.
1: Oh.
2: Ik.
0: Technical.
1: Zal ik even kijken of die. Hallo?
0: Hallo?
2: Hallo?
3: Hey.
0: Hey.
1: Hallo.
0: Finally.
1: Goedenavond.
0: Welkom. Inderdaad. Dat
2: zeker.
0: Met wie spreken wij?
3: Ja, maar Daniel.
1: Hi Daniel.
0: Hi Daniel.
2: Oh, wacht even. Nee, deze Daniel is automatisch teruggebeld of zo volgens
0: Daniel
2: mij. Daarom.
3: Hey.
1: Why are you mad, Daniel?
0: We hebben een vraag voor jou. Waarom ben jij zo boos? Of ben je boos?
2: Omdat hij ziek is.
3: Ik ben echt boos. Ik ben serieus.
1: Wat dan?
3: Ik zit Call of Duty te spelen en het gaat niet goed. Nee. Ik ben boos omdat ik al echt de hele week ziek ben, maar niet beter word. Daarvoor ben ik boos, jongen.
1: Ja, we wensen je heel veel beterschap, Daniel. We hopen je volgende week weer te zien. Maar we hebben ook nog bellen aan de andere lijn.
0: Dus wat heb je, Daniel?
3: Ja, ik heb echt bijholteontsteking.
1: Oh.
0: Shit, inderdaad. Blijf maar even een tijdje weg, inderdaad. Want dan kan je ons niet aansteken.
3: Hey, ik heb wel genoten van 101, man.
0: Ja, vond je tof?
3: Ja, ik ben alleen benieuwd naar morgen ook.
0: Oh, ik ook. Maar we gaan het er straks over hebben. Tof dat je dit zegt, man. Maar we gaan het er straks over hebben. Laten we kijken als de andere beller er nog is. Daniel, tot
1: Daniel,
0: snel.
1: We hopen je snel te zien, jongen.
2: Beterschap.
1: Oké, we gaan nog eventjes even een momentje, want tegenwoordig worden we gebeld en de luisteraars weten dat ik dat heel leuk vind als wij gebeld worden.
2: Precies.
1: Dus, ja, kijk, weer een beller! I love it!
0: Nee. Laten we hopen dat het nu wel gaat.
2: Nee, volgens mij is het dezelfde persoon hoor.
1: Dus nee, ja, bel, neem maar op. Hallo?
3: Oh, je zit mij weer te bellen.
1: Oh, yes, dit gaat sorry, dit gaat helemaal niet goed thuis, in de studio.
2: Beterschap.
0: Technical difficulties.
1: Dit, en worden we nu wel weer gebeld? Ja, toch?
2: Nee.
0: Maar neem eens op.
1: Is het nummer 2. Ja, we worden nu wel weer gebeld.
2: Nou, nee, ik weet niet, man.
0: Fuck hem met die vinger.
1: Ik ben gewoon heel erg duidelijk met wat ik wil.
2: Ja. Als we nu worden gebeld, wordt er meteen opgenomen.
1: Oké, wacht. Nog een keer.
2: Ja. Yeah. Zio, why you mad?
0: Ik ben boos
2: because of the board.
0: Inderdaad, technical difficulties.
1: Okay, technical
0: ik ben heel
1: difficulty
0: erg boos. Inmiddels dat de techniek het niet zo lekker loopt nu.
2: Nee.
1: En kijk, en ik wil heel graag dat dit lukt.
2: Dat begrijpen wij.
1: Ja, beller.
2: Ja,
1: nog
2: beller.
1: Een keer. Kijk, nu moet het lukken.
2: Een hele goede avond. Een hele goede avond.
1: Een goede avond.
0: We gaan 6 keer zeggen goedenavond, jongen.
1: Ja.
2: Een hele goede avond.
0: 7.
2: Go, wacht. Een hele goede avond.
1: Hallo?
2: Hey.
1: Nee, dit gaat niet zo goed, jongens. Ik denk dat we.
2: Maar hij is on air. Hallo?
4: Hey, hallo.
1: Ja!
2: Kijk, als je het blijft proberen, dan werkt het.
0: We hebben dus een beller en een beller. Met wie spreken wij?
4: Jullie spreken met Shelly.
1: Hi Shelly.
2: Dag Shelly.
0: Shelly, why you mad?
1: Why you mad?
2: Los van dat het zo lang duurde.
4: Nee, maar daar ben ik niet boos over. Ik begrijp het. En ik luister graag.
0: Hey.
4: En tijdens het wachten dacht ik, ik weet eigenlijk niet of ik nou boos ben over het avondritueel, dus het naar bed brengen, of het ochtendritueel.
1: Oh.
4: Maar ik belde oorspronkelijk in verband met het avondritueel.
0: Ja. Heb je het dan over de kids?
4: Over de kids.
0: Oh my
4: waarom
0: goodness
4: moet het altijd een probleem zijn?
0: Oh my
4: en waarom
0: god
4: moet het altijd weer iets anders aan de hand zijn? Ik begrijp het niet.
0: Ik zit in die fase nu as we speak.
1: Iedereen knikt hier ook, behalve ik.
0: We hebben het net over gehad. Nee, maar oh, ik ben het met je eens. Ik ben het helemaal. Voor mij is het eerder het avondritueel dan, hoor.
4: Nou, want waar ik gewoon tegen kan, is dat het eigenlijk gewoon heel duidelijk is. Je moet je nu klaarmaken, want je moet naar bed. Maar
1: yeah,
4: er gebeurt gewoon altijd weer iets anders. De een klimt op de vensterbank en springt van de vensterbank. Mama kijk. De ander vindt dat hij vader is. Nee, dat mag niet. Hou op. Die ander vindt, waarom waarschuw je mij? Dus er ontstaat ruzie. Ik moet er weer tussen komen. Hey, hou jullie op. Dan, oké, voor het slapen gaan een verhaaltje. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik ga daar ook nooit op straffen.
1: Ja.
4: De een wil een sprookjesboek. De ander wil een zoekboek.
1: Ja,
4: dus
1: ja,
4: weet
1: ja.
4: je wat? We hebben gisteren al een sprookje gelezen. Laten we hem vandaag gunnen een zoekboek. Maar bij een zoekboek moet je je voorstellen dat het een hele drukke tekening is.
1: Oh ja, dan moet je zoeken.
4: En dan moet je zoeken.
1: Ja, met zo'n, zo'n ding. Die ken ik. Die zijn fantastisch trouwens.
4: Man, Shelly. Ik ben al overprikkeld. Ik heb de hele dag gewerkt.
2: Oh, Shelly, need a hug.
1: Ja.
2: Ik krijg een digitale hug van ons.
1: Ja.
4: Thank you.
1: Ja. Stay strong. Shelly, stay strong.
2: En je bent terecht boos. Ja. Je bent terecht boos. Je bent terecht boos.
4: Nee, maar wat het is, ik wil ook nog trainen. Ik moet mijn stappen halen. Mijn 10K ben ik nu aan het afmaken.
1: Ja.
4: En man lief. Support, maar wel met zijn ogen dicht. Snap je dit?
1: Ja.
2: Nee, ik snap hem niet. Wat dus met zijn ogen dicht? Hij is aan het pitten, bedoel je?
4: Hij is aan het pitten, ja.
2: Ik ga dit doen. Shelly. Ja. Zijn er nog meer dingen waar je boos over bent? Lucht je hart, want ik zie, dit is een soort van therapie voor je, ik merk het. Dus als er nog iets is,
4: nou,
2: get it off your chest.
4: Het ochtendritueel, dus daarom dacht ik van, hé, waar ben ik nou boos over? Want vorige maand heb ik tijdens het ochtendritueel mijn enkel verstrikt.
1: Oh.
4: Heb ik 2 weken lang op doorgelopen, maar het bleek gewoon gebroken.
2: Hey. Nee.
1: Ja.
2: Ik snap waarom je boos bent, man.
1: Ja.
4: Want niks lag op zijn plek. En ik moest heel even snel de deur uit. Ik denk, weet je wat? Ik draag een pet. Nee, ik kan geen pet vinden. Weet je wat? Ik pak een trui met een capuchon.
1: Ja.
4: Oké, trui met capuchon gevonden. Ik maak gewoon een misstap. En ik hoor zo'n harde krak van een krak.
1: Oh, wat erg.
4: Dat ik nog steeds een krak kan horen.
2: Ben je nu in het gips?
4: Nee, ik ben in een brace. Maar ik ben al wel weer aan het lopen. Maar het voelt niet helemaal... Ik voel niet helemaal als de oude. Dus ik moet waarschijnlijk nog iets langer herstellen.
2: Waarschijnlijk wel.
1: Waarschijnlijk wel. En dan zou het ook fijn zijn als die avondroutine gewoon werkt, hè?
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: En dan wordt het natuurlijk moeilijk met die 10K stappen.
1: Ja.
4: Nee, maar ik ben wel weer bezig. Kijk, ergens accepteer het, want je doet het met alle liefde. Laat het duidelijk zijn.
1: Ja, sowieso.
4: Liefde.
1: Ja.
4: Maar soms denk je wel, sorry man, kom op, waarom moet er zoveel, waarom is het met zoveel gedoe?
1: Ja. Deze mannen knikken hier heel, heel hard mee. We willen jou bedanken dat je hebt gebeld. En heel veel succes ermee.
2: Inderdaad, en blijf luisteren, AUB. Dank je wel voor het belletje.
4: Ik moet die stappen nog afmaken, dus ik blijf luisteren.
2: Oké, dan gaan we lekkere muziek voor jou draaien. Je bent nog steeds bij Galaxy Radio, we in here. And let's play some music.
5: Yes, sir. This is a reality check by your boy, Ori A. Cass. Let's get it.
6: Yes.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Colombiana, my Spanish guy, como te ama. African thing is all up in Ghana. Miami, divo, all up a dollar.
2: Hey, Danny hier van Flava in je eerst. Aanstaande zaterdag heb ik een interview met IJsman.
3: Tegenwoordig beter bekend als IJs.
2: En die komt terug met meerdere EP's en een album.
3: En ik heb alvast een voorproefje daarvan te pakken.
4: Laten we reflecteren op het lot in het leven. En welke knopen je doorhakt zodra je op zou moeten geven.
2: Aanstaande zaterdag hoor je die helemaal. Bij Flava in je eerst tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: The biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
6: Set it up, set it off. We about to take flight.
5: We about to take flight.
3: All day and all night. Every day.
7: What's up, it's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
0: We are Galaxy Radio.
11: Hey, yeah, we back.
7: You ready for it?
0: Back to more with all your favorites. We are Galaxy Radio. For show bangers, Orie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio.

0: This is Galaxy Radio.
1: Yes, sir, and we're back. En de pizza's zijn aangekomen.
2: Ja.
3: Zeker, het is te ruiken.
2: Ja, en ik ben net bekritiseerd door Verschow.
1: Oh, wow.
2: Korsten niet opeet.
1: Waarom eet je geen korsten inderdaad?
3: Verspilling.
2: Nou, sorry hoor.
1: Ja?
2: I have free will. Ik hoef dat niet te doen.
1: Klopt.
2: Ik wil alleen het beste van de pizza. En die korsten zijn voor mij niet de beste. Maar voor andere mensen dus wel, hè?
1: Maar jij eet dus... Sinds wanneer eet je... Eet je met je brood eet je daar ook je korstjes niet op?
2: Jawel, brood wel.
1: En je niet jokken.
2: Zeker.
1: Je jok. Ik zie ergens dat je een jokker bent.
2: Jawel. Moet wel goed brood zijn. Goed vers brood.
1: Oké.
2: Okay. Anders...
1: Maar goed, wat voor pizza heb je dus?
2: Pepperoni met jalapeno's.
1: Jalapeno's.
3: Fire.
1: Kingston, wat voor pizza heb jij?
4: Margarita.
3: Schreeuw maar.
4: Margarita.
1: Oké, dan. Gary, wat voor pizza heb jij? Die shawarma, hè? Of ze hebben je genakt? Want we hebben shawarma besteld, maar je hebt dunner gekregen. Maar wasn't that bad.
2: Oké.
1: Okay. Ik wilde het hebben over iets wat ik deze week... Wat deze week is uitgekomen, waar ik onderdeel van ben. En dat is de 101 bar sessie van Topspil. Die mega sessie die ze hebben gedaan. In een clash met Paas de Aux. Die morgen dropt trouwens. Hebben jullie de 101 bar sessie gezien?
2: Zeker. Ik heb 2 minuten gekeken. Naar jou. Wow. En dat was het.
1: Ja? Wat vond je ervan?
2: Ja, ik... We gotta get down, turn up.
3: Yeah.
2: Something like that.
1: Ja man.
2: Oh, fantastisch.
1: Ik kan niet invallen van mij, zie ik.
2: Nee, maar hoe, wat zeg je nou precies?
1: You know, we get down when we get down. And where we get down, we turn up.
2: Zie je? Het was hetzelfde. Hetzelfde wat ik zei.
1: Heb jij het gezien, Rob?
3: Ik heb alleen even de intro gezien. Ik heb even de intro gecheckt.
1: Support your locals.
3: Maar ik doe het in een ritueel, toch? Die andere komt Tamara uit.
1: Ja.
3: Toch? Ik check die van jullie.
1: Mm-hmm.
3: Check die andere. Achter elkaar, rollen spliff. En hey toch?
1: Oh, zo ga je hem checken.
3: Ja,
1: dus je wilt wachten op die andere, zodat je
2: totaal.
1: Op dezelfde dag een mening kan vormen.
3: Kijk, beide gewoon meteen van ai, hoe en wat.
1: Ik had ook liever wel gewild dat ze op dezelfde dag hadden gedropt.
3: Snap je? Maar kijken, want hoe wordt het
2: bepaald? Bekeken, zag ik.
3: Gaat het over hoeveel views binnen 24 uur? Of,
1: ook. Ik denk dat er een aantal maatstaven zijn. Die 101 hanteert. En dat is dus inderdaad de views binnen 24 uur.
3: Oké, okay, I'm
1: denk,
3: sorry.
1: Ik denk de interactie. Don't be. De interactie met. Of de reactie op. Weet toch, op de video's.
3: Ja, ja, ja.
1: En ik denk ook de impact die het heeft gemaakt.
2: Dus ben je dan ook in die andere video te zien?
1: Nee,
3: hij is niet bij hen toch?
2: Je bent echt bij één team, zeg maar.
1: Ja. Ik ben bij Topspil heeft me gecheckt.
3: Maar je kreeg meteen wel weer je flowers, heb ik gezien ook.
1: Ja.
3: Jeet toch? Die man hadden vandaag weer wat gedropt of zo.
1: Ja.
3: Waar ze een beetje uitlegde hoe het tot stand is gekomen.
1: Inderdaad. Topspil is een podcast trouwens. Mm-hmm. En Paas de Aux is ook een podcast.
2: Ja, ja.
1: En trouwens ook collega's hier bij Galaxy. Ze hebben ook een radio show hier.
2: Ja, ja.
1: En zij hebben dus zeg maar elkaar soort van uitgedacht een aantal maanden geleden. Van hey, laten wij een megasessie doen. Doen jullie een megasessie. En dan gaan we kijken wie het hardst komt.
3: Mm-hmm.
1: Was. En dus die sessies zijn dus nu gaande. Maar ik ben dus op een aantal weken geleden gecheckt door een van die boys van Topspil. En ik dacht van zo dope. En ik waardeerde het ook dat ik ben gecheckt. En toen zeg ik van let's go. En toen heb ik ook gevraagd wie komt er allemaal.
2: Ja.
1: Ik ben wel tevreden met de uitkomst. Dus ik ben echt benieuwd wat die boys van Paas de Aux morgen gaan doen.
2: Ja, ik zag